0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

Liberty 25, code 6, 105, 97.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

1993, Two Unlimited en The Wheel Thing stond boven in de hoogste regionen van de hitlijsten. 2 weken lang op de allereerste plaats. Hè. Ja, je hoorde hem bij Voor de Wekker Wakker. Ja, goedemorgen. Het is donderdag. Het is vandaag 18 juni. Inmiddels alweer geworden. Ja, het gaat hard. Voor je het weet zitten we alweer in juli en dan is de zomer in volle gang. Ja, ik zal straks even naar het weer kijken, want volgens mij wordt het vandaag een hele warme dag. Zo rond de 30 graden, geloof ik. Of misschien nog wel meer. Nou ja, in elk geval tropisch, had ik gezien op de weersites. Dus gaan we straks even induiken. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, nieuws uit Amerika. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de zogenoemde Cleago Beach-moorden. Hij krijgt geen kans op vrijlating in een vervroegde stadium. De moorden op 8 vrouwen werd gepleegd tussen 1993 en 2010. Hij is inmiddels 62 jaar, de architect, hè, want dat was hij. Hij wurgde de vrouwen en soms versneed hij ook hun lichamen. Nou ja, de stoffelijke resten liet hij achter op afgelegen stranden bij Long Island in de buurt van New York aan de Atlantische kust. Ja, verspreid over kilometers kustlijn zijn ook menselijke resten gevonden. Een aantal familieleden van de vermoorde vrouwen hebben tientallen jaren op gerechtigheid moeten wachten, want het duurde nogal. Ja, in de rechtszaal konden ze zich tot de dader richten en vertelden ze woedend te zijn hoe het verlies van hun moeder, zus, dochter of nicht en voor het leven heeft getekend. Zo zei een nicht van de vermoorde Jessica Taylor van 20 jaar en dat ze nooit zal vergeten dat ze telefoontjes kreeg met het bericht dat delen van het lichaam van haar nicht op Cleago Beach waren gevonden. Ja, ze zegt, ik kon het woord romp niet bevatten, zei ze, zonder hoofd en zonder handen. Ja, de rechter die raakte zichtbaar geëmotioneerd door haar woorden. Zo meldde het persbureau. Ja, de moordenaar zei tegen de nabestaanden dat hij verantwoordelijk is voor de misdaden. De woorden die ik verder zou kunnen zeggen zouden geen betekenis hebben, zo vertelde hij. Ja, tijdens een zitting in april heeft de seriemoordenaar ook een bekentenis afgelegd in Amerika voor de rechter. Na decennia van onzekerheid. De meeste vrouwen waren jaren vermist. Nou ja, in 2010 werden dus de eerste resten gevonden. En toen de politie verder aan het zoeken was, bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen op en rond het strand. Ja, politieonderzoek is er toen geweest. Jarenlang zonder doorbraak. DNA, materiaal gevonden op een pizza. Nou ja, een jaar later werd Rex Hoyerman gearresteerd. Een getrouwde man gewoon, met 2 kinderen. Een rustige buitenwijk woont hij van Long Island. Dat gebeurde op basis van een tip uit 2010 over een auto waarin een van de slachtoffers was gezien. Nou, het bleek dus ook de auto te wezen van Hoyerman, hè? Ja. Ja, spijt, of hij spijt had, dat heeft de rechter ook nog gevraagd aan de seriemoordenaar. En Hoyerman knikte en bleek ook ja te zeggen. U bent walgelijk een verachtelijke man. Als u al een man bent, zo zei de rechter met luide stem, u bent een lafaard. Toen Hoyerman geboeid werd afgevoerd, waren de aanwezigen in de volle rechtszaal bezig om hem uit te joelen. Ja, dit is wat hoor. Wat een verhaal zeg. Ja, in Amerika, hè, seriemoordenaar, hè. Ja, maar hij mag er dus niet vervroegd van tussen schieten, de seriemoordenaar. Hij krijgt levenslang. En ja, het was een zaak vol emoties, hè. Ja, ik zie hier wel een serie in, jongens. Ik zie hier wel een serie in. Hier zou je bijvoorbeeld een op waarheid beruste serie kunnen maken, hè, van deze seriemoordenaar. Ik denk dat dat binnenkort ook wel gebeurt. Want dit is toch wel een hele bijzondere zaak daar in Amerika. Hè? Ja. Goed, ja, we zien het wel. Ja, je hebt trouwens ook al zo'n soort gelijk. Want ik moest gelijk al aan een serie denken die al op een filmaanbieder te zien is. Dat is de film Dexter. Dat is ook een seriemoordenaar. Ook een normale politieagent trouwens. Normaal leven. En die vermoordt dan allemaal slechte mensen. Ja. Dus ook een beetje op waarheid bewust. Klein beetje. Nou ja, en dit zou dan ook een film of een serie kunnen worden. Ja. Goed, goedemorgen. Ik zei het al, het is 18 juni. We hebben veel te doen, dus waarom zouden we niet gaan beginnen, hè? Toch? Ja,

De zeer omstreden Kanye West, oftewel Yeah, zoals die ook wel genoemd wordt. Hè? En Chris Martin, je hoorde Homecoming. Ja, hij treedt echt heel veel op, hoor. Hij staat op heel veel podia's. Dus wat dat betreft, het negatieve nieuws heeft toch wel wat windeieren gelegd, denk ik. Ja, je weet wel, hè, over die hakenkruizen en al die vreemde dingen die hij ging verkopen op internet. En de Hitlergroet, ik weet niet wat hij allemaal geflikt heeft, maar veel gedaan. Mocht uiteindelijk toch in Nederland optreden. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen, het is donderdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Nou, er is veel te melden, kan ik je vertellen. Een kleine selectie eruit. Luister met aandacht. Ja, het geboorteverlof van 5 weken wordt door slechts 6 op de 10 vaders opgenomen. Dat is minder dan men eerst dacht. Ja, vaders die weinig of juist veel verdienen, die maken het minst gebruik van het verlof. Zo blijkt uit nieuw onderzoek. Ja, vaders hebben namelijk recht op verlof. Hè? Ja, vaders en andere partners van een vrouw die is bevallen kunnen sinds 2020 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dat komt bovenop een week volledig betaald verlof. Dat vaak volgt op de geboorte. Maar ja, weet je, die andere weken, die krijgen ze dan niet of maar voor een gedeelte betaald. Ja, en dan is het minder. Dan kiezen mensen er toch vaak voor om te gaan werken. Want ja, geld is natuurlijk erg belangrijk. Ja, tijdens het aanvullend geboorteverlof van 5 weken krijgen werknemers 70% doorbetaald. Ja, en dat is natuurlijk wel iets minder als je normale loon. En een aantal werkgevers die vullen het salaris aan tot 100%. Maar ja, dan moet je maar net de goede werkgever hebben. Ja, uit onderzoek blijkt dat 74-84% van de vaders hiervan gebruik maakt. Maar het percentage valt toch wat lager uit. Vaders die werken toch liever eventjes door. Ja, ik zie dan een beetje het logische ervan. Vaders denken natuurlijk ook van, ja, ik kan wel thuis blijven, maar dan heb ik het misschien nog veel drukker als op mijn werk. Ja, klinkt misschien raar, maar het is zo. Het is echt zo. Ja, ik kan me herinneren toen ik papa werd, voor de eerste keer. Toen had ik ook, ja, zeg maar een paar dagen verlof, lang geleden. En ja, de slapeloze nachten natuurlijk. En dan moest je veel doen. Je moest luiers verschonen. Je was de hele dag druk met de baby, om het zo eventjes te noemen. Ja, en dan denk je daar die paar dagen wel eens terug van, ja jongens, op mijn werk had ik het wel rustiger, hè? Ja, dus ja, heel veel mannen die kiezen daar ook voor, hè? Die denken van, nou, ik ga wel werken, want dan heb ik niet zoveel heisa natuurlijk, hè? En laat die moeder dat maar doen, als die toch thuis is, hè? Bijvoorbeeld. Maar goed, vaders nemen dus minder verlof op in verband met het geboren kindje. Ja, en op meerdere plekken in de omgeving van Rotterdam zijn grote ladingen zuivelproducten achtergelaten. Het gaat om pakken melk, yoghurt en kwark. Ze zijn wel over de datum. Ja, wie de pallets heeft achtergelaten, dat is nog niet bekend. Men gaat nog camerabeelden bekijken. Ja, tussen de producten zitten veel huismerken van verschillende supermarkten. Ja, op een parkeerplaats is het aangetroffen bij de Zevenhuizenplas. Er zijn 4 volle pallets achtergelaten. Alle zuivel is een maand over datum de lading werd ontdekt. Ja, in Nieuwekerk aan de IJssel zijn 4 pallets achtergelaten op de parkeerplaats van een voetbalclub. Ja, zo rond middernacht is er ook een vrachtwagen gesignaleerd. En ja, de zuivel is daar gedumpt, hè. Waarschijnlijk opdracht gehad van de werkgever van, ja, we moeten er vanaf. Waar kunnen we het kwijt? Ja, naar de stort rijden, dat is dan weer net eventjes te duur. Dat kost dan weer te veel geld. Dus dan gaat men langs een parkeerplaats en dan dumpt men dat daar. Ja, misschien is het toch een mogelijkheid. Moeten ze eigenlijk zijn op de stort dat je toch gratis dingen kan dumpen? Want vaak moet je er toch voor betalen. Hè? Als je een bankstel hebt bijvoorbeeld, dan moet je toch dat bankstel, als je dat erheen brengt, moet je dat toch een bepaald bedrag gaan neerleggen. En voor veel particulieren is dat soms te veel geld. Maar bedrijven die doen dat dan helemaal niet, hè. Dat zie je maar weer, hè. Ja, heel veel zuivel dus gedumpt, hè. Dat was ook een zurige lucht, hè. Jammer dat het over datum was. Want als het nog gewoon goed was, dan zou ik zeggen van, geef het af van de voedselbank. Maar ja, goed, dat kan natuurlijk ook niet. Alhoewel,
De voedselbank heeft ook wel eens eten wat over datum is. En dat wordt dan ook nog gewoon aan de klanten meegegeven. Ja. Goed, vandaag op deze donderdag even toch snel het weer. Want het wordt warm. Het wordt 26, 32 graden in de hoogste waarde in Limburg. Op het strand wordt het 24 graden. Ook hebben we te maken met een matige zuidwestenwind. Vanavond dan trekken er ook stevige buien over het land. Dat is wel lekker om even in die buienregen te gaan staan. En vrijdag... Morgen dan wordt de heetste dag. Het stijgt dan wel tot 35 graden. En we hebben dan ook te maken met een hoge luchtvochtigheid. Dus dan voelt het ook net eventjes wat warmer aan.

begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. Dit is de dagtopper

0: Ja, al een klein beetje zenuwachtig voor zaterdag. Want dan moeten we aantreden tegen Zweden, hè? Nederlands elftal. Ja, DJ Victor en Oranje gaat voor goud. Het is de dagtopper van deze donderdag, de 18e juni. Ja, Colombia heeft vandaag met veel moeite gewonnen van Oezbekistan op het WK voetbal. Het was eerst een beetje een saaie wedstrijd. Maar daarna dan, begon het toch wel interessant te worden. Ja, wel een redelijke wedstrijd. Aan het eind. Uiteindelijk is het dus 1-3 geworden. Het laatste doelpunt heeft Colombia gemaakt. Natuurlijk net vlak voordat het afgelopen was in de extra tijd. Dus die bracht toch eventjes de vrees van Oezbekistan weg. Ja, nou in elk geval 3-1 dus geworden. Hè? Oezbekistan dus 1 en Colombia dus 3. Ja, Campas heeft de allerlaatste erin geschoten. Hè? Ja. En de Amsterdamse politie die denkt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie van vorige week in de wijk Osdorp. Het is nu het belangrijkste scenario dat de politie onderzoekt. Twee Amsterdammers zijn inmiddels opgepakt van 23 en 24 jaar. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en het in levensgevaar brengen van mensen. En ook worden ze verdacht van het voorbereiden van plofkraken. Ja, bij de explosie weten we nog wel, in Osdorp raakten 7 mensen gewond. Onder wie de 2 arrestanten. Ja. En zo'n 300.000 huishoudens die dreigen bovengemiddeld hard geraakt te worden door de energiecrisis. Ja, vooral mensen met een laag inkomen kan dit oplopen tot een koopkrachtverlies van 6%. Ja, vooral mensen met een modaal inkomen die kunnen er 4% op achteruit gaan. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen en hoge energiekosten die bijvoorbeeld in een groot slecht geïsoleerd huis wonen. Ze worden onevenredig hard getroffen door de gasprijs. Ook zijn er mensen met een laag inkomen die veel kilometers moeten maken, bijvoorbeeld naar hun werkgever, en daar krijgen ze dan geen vergoeding voor. Ze verliezen een groot deel van hun inkomen aan de hoge benzine- en dieselkosten. Ja, want het is geen pretje om te tanken aan de pomp. Ja, de discussies gaan de afgelopen maanden vooral over de prijs aan de pomp. Ja, het is in België nog steeds wat goedkoper. Duitsland ook. Ja, de hoge benzine- en dieselprijzen. Er werd al in de Tweede Kamer in Den Haag gepleit voor een tijdelijke accijnsverlaging. Ja, in Duitsland heeft men daar wel voor gekozen. Ja, het Nederlands kabinet koos hier niet voor en heeft alleen de kilometervergoeding voor het woon- en werkverkeer uitgebreid. Maar ja, volgens mij kunnen ze beter die accijns eraf pleuren. Dan wordt het altijd wat interessanter, hè? Ja. Zo heel af en toe dan doen we een herhaling van onze columnist Bear. Ja, oftewel Pastoor zijn vaas. En hij had er eentje 2 jaar geleden en dat ging toen over de blinde darm. Luister.
1: Beers, roddelende breuzel.
2: Ik ben net terug uit het ziekenhuis. Want wat is namelijk het geval? Met Pasen dan houdt de buurt bij ons altijd de fietstocht. En ik heb nog nooit gewonnen. Ik heb nog nooit die fietstocht gewonnen. Altijd het tweede of derde, maar nooit eerste, hè? En nou las ik in de krant dat die Sanchez met dat raceje met Verstappen en Sanchez in Australië, dat hij gewonnen heeft. En dat hij zei: ik adviseer alle coureurs om volgende winter hun blinde darm te laten verwijderen. Nou, en ik dacht, als ik mijn blinde darm laat verwijderen, dan kan ik misschien wel eerste worden in de fietstocht bij de buurt met Pasen. Dus ik ben vanmorgen naar het ziekenhuis geweest. Ze hebben een foto gemaakt. En wat blijkt? Ik heb geen blinde darm meer. Helemaal weg. Hij is al vroeger al een keer eruit gehaald. Dat wist ik helemaal niet meer. Oh, Jezus, daar gaat mijn eerste plaats in de fietstocht met Pasen van de buurt. En dit was Ver. Graag tot de volgende keer.

0: Een film op een filmaanbieder over de band Mercy Me. I can only imagine. Ja, de zanger die staat dan in die film centraal. En dat gaat een beetje ook over zijn zoon, want die heeft dan in één keer suikerziekte. En dan gaat de zoon mee op tournee. En dit was de titelsong, I Can Only Imagine. Ik ben even kwijt hoe de film heette, maar het is een hele gevoelige film. Ik had tranen in de ogen. Ja, goed. Voor de wekker wakker op deze dag in 1927, het is even geleden, de Amerikaanse posterijen brengen een postzegel uit met het beeld erop van de Spirit of St. Louis en de naam Charles Lindbergh. Het was de eerste keer dat de naam van een levend persoon op een Amerikaanse postzegel staat. Met de postzegel worden de prestaties van de luchtvaartpionier geëerd. En generaal Charles de Gaulle, die ontsnapt naar Engeland. Dat was een Duitse inval in Frankrijk in 1940. En via de BBC roept de Gaulle later het Franse volk op zich te verzetten tegen de bezetter. Ja, en het is vandaag trouwens ook nog een keertje de laatste datum in het jaar waarop de normale waarnemingshoogte, 1,5 meter boven de grond, vorst is voorgekomen. Dat gebeurde in 1955. Verschillende plaatsen in Groningen en Drenthe die registreren namelijk een minimumtemperatuur van min 0,8 graden. Dus rond deze tijd, in 1955, was het dus gewoon erg koud. Hè? Ja, dat is bijna niet meer voor te stellen. Want als we het weerbericht vandaag kijken, dan zien we dat het erg warm wordt. Boven de 25, 26 graden. En toen voren dus, hè?
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

Move Closer bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het liedje is best wel oud, 1986. Ja, het album Marilyn Martin met Night Moves en Move Closer. En ook in 1988 bracht ze This Is Serious uit. Het was poprock, maar nooit zo groot als het duet met Phil in de tijd. Hè? Ja. Ja, ze is geboren in Louisville in Kentucky in de Verenigde Staten. Ja, de grootste hit dus was Separate Lives in 1985. Een duet met Phil Collins uit White Nights. Ja, en dit was Move Closer. Ze zat in de speciale 80s remix door de voice-overs samengesteld. Hè. Ja, er zijn in totaal 388.000 berichten weggehaald om de deelnemers aan het WK in Noord-Amerika te beschermen tegen online haat. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar er helemaal bij. Ja, terugkijkend is er niks veranderd, zo zegt de topspits George Weah, die deel uitmaakt van een panel van de FIFA. Dat is opgericht om een oplossing te bedenken voor de vele haatdragende reacties. Ja, zo zijn er racistische beledigingen meegemaakt toen racisme op zijn hoogtepunt was. Maar nu praten er vandaag de dag nog steeds mensen over, zo zegt een 59-jarige spits die 75 keer uitkwam voor de nationale ploeg van Liberia. Ja, daarom vechten we, proberen we jongeren op te voeden, zodat ze opgroeien tot liefdevolle mensen. Niet alleen tot mensen die van het spel houden, want discriminatie heeft namelijk geen plaats in de samenleving. Zo staat er te lezen op internet. Ja, ik wist dat trouwens niet, joh, dat de FIFA dat allemaal in de gaten houdt en monitort. Ja, dus sinds de start van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico zijn er dus bijna 400.000 online haatdragende reacties verwijderd. Ja, vanaf de eerste wedstrijd op 11 juni bijvoorbeeld, 3,8 miljoen berichten zijn er door de FIFA in de tijd beoordeeld. Goed, voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com. Er komt weer een lekker voetbalplaatje aan.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Goorlse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorle.
0: Lokale omroep Goorle.

gele ballon met een kind. Een plas duelleert met de zon. Een meisje huilt op een perron. Opa rookt pijp op een bank. De haven is een en al stank. Een moeder ziet blij het kind aan haar zij. De vader vraagt, lijkt het op mij?

prinses. De slager slijpt fluitend een mes. Een merel zingt helder een lied. In een portiek lokt een griet. Een dame in bont rijdt over een hond. Een huilend kind knielt op de grond.

dag krijgt in het oosten al kleur. Het ochtendblad valt op de mat. De eerste tram rijdt door de stad. Een boemelaar valt op zijn bed. Een moeder heeft koffie gezet.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: lokale omroep Koren. Niet normaal, zo lokaal.
1: Al mijn hele leven.

nauwelijks kapot. Mijn roestvrij stalen lichaam staat voor niks. Maar als ik jou zie met je opgepoetste blik, dan stokt de olie in mijn aderen, dan springt mijn hart op til.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Edit live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
3: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

Thank you.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hollen.

0: Cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Dit is lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franca, Ad en Theo.
1: Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. Donderdagavond, Podium Breed zoals u van ons gewend bent. 7 uur, een aantal gasten vanavond met een insteek op dans. En na 8 uur een heel ander onderwerp over de dood. Maar daarover later meer.
2: Wat een tegenstelling, Theo.
1: Ja, niet alleen over rouw, maar ook over de dood. Want het gevolg van de dood is rauw. Dubbele punt.
3: Ja.
1: Juist. Maar voordat we met de dames die tegenover ons zitten in gesprek gaan, gaan we een eerste nummer van hun draaien. Wat ze zelf hebben ingezonden en waarop blijkt zij gedanst hebben. Want het zijn de dames van Effect Dance Company. En het nummer heet Halo van Lotte Kestner.
4: Ja.

0: Ja, dit was het nummer Halo van Lotte Kestner. Welkom dames in deze uitzending namens Effect Dance Company.
1: Ja.
0: Aan tafel, van, voor jou als eerste, moet ik even goed kennen, Luna,
1: ja.
0: Vivi en Lieve. Fijn dat jullie toch wilden komen.
1: Ja, dank u wel.
0: Want er zat nog wat achter, hè? Een heel verhaal met goud en zilver. En toen we hier jullie binnen lieten in de studio, was het, hoezo goud en zilver? Alles was goud.
1: Ja,
2: klopt.
0: En waarom was alles goud, Lieve?
2: Nou, eigenlijk, kijk, als je op papier gaat kijken, was het natuurlijk wel Effect goud. Fusion zilver, maar eigenlijk was het sowieso, het voelde alsof we gewoon allemaal goud waren, alsof we allemaal hadden gewonnen. Ook omdat wij qua tegenstanders niet helemaal eerlijk waren, want het normaal hoeven wij helemaal nooit tegen elkaar. Dus daarom voelde het eigenlijk alsof wij allemaal hadden gewonnen. Omdat het eigenlijk in principe ook zo was. Maar omdat het allemaal gemengd was, was het eigenlijk niet zo. En gewoon het hele moment eigenlijk ook voelde gewoon als goud. En het voelde echt gewoon als winnen, als een, echt als een één groep. En ja, één
3: ja. Ja, want dit ging over de Europese kampioenschappen.
1: Ja,
3: die zijn in mei geweest, van mei 26 in Duitsland.
1: Ja, zeker.
3: In Kalkar. En daar moesten jullie, dus in 23 waren jullie daar ook. Niet daar, maar hebben jullie ook meegedaan. Hebben jullie volgens mij ook hier gezeten. Niet jullie, maar wel. Het waren jullie vierde geworden. Dat was ook al heel goed. Dus zat Katelijne hier en die zei, ik ben heel trots op wat we bereikt hebben. En nu gingen jullie als een speer.
1: Ja. Klopt. Zeker.
2: Het was ook niet iets wat wij aan het begin van het seizoen hadden verwacht. En wat we hadden zien aankomen. Het was eigenlijk denk ik voor iedereen vooral heel overweldigend. En iedereen was er eigenlijk wel gewoon, niemand had het zien aankomen. En ik denk dat echt, het is eigenlijk gewoon niet in woorden te beschrijven hoe bijzonder en mooi het eigenlijk toen was. En eigenlijk hoe bijzonder het ook dat wij als eigenlijk hele dansschool, ik weet niet, dat ze alle eigenlijk hadden gewonnen. Als je het zo kan zeggen.
1: Ja. Maar ik moet wel zeggen dat op Nederlandse kampioenschappen, toen waren we natuurlijk ook al een eerste en tweede plek.
2: Ja, toen moesten we ook al tegen elkaar.
1: En toen moesten we ook al tegen elkaar. En ja, dan ga je natuurlijk wel de Europese kampioenschappen. En dan heb je alle Duitsers en Belgen vooral.
2: Ja.
1: En dus dan weet je, dan heb je meestal andere tegenstanders zoals die je de rest van het seizoen hebt.
2: Ja, dus je ziet
1: het
2: ook
1: altijd
2: hele
1: even spannend. En,
2: en dat zijn meestal ook mensen die wel echt, die zijn ook wel echt heel goed. En je hebt de meeste teams uit Nederland ken je ook wel. Ja. Maar je ziet op zo'n EK ook heel veel nieuwe teams. Dus kan je ook niet echt een inschatting maken van hoe het gaat doen.
0: Dan kun je daar ook niet op voorbereiden dan.
1: Nee.
0: Want wat voor kampioenschappen zijn het eigenlijk? Kijk, je kent ballroom en Latin en noord. Maar wat, onder welke categorie valt jullie dansen?
1: Nou, waarmee we in de prijzen zijn gevallen, daarin is het showdance. En we hebben ook nog allebei, alle drie de teams, hebben ook nog meegedaan aan een moderne jazzdans. Mm-hmm. Dus eigenlijk dat vooral wat wij bij onze dansschool doen. Je hebt ook nog mensen die bijvoorbeeld ballet.
2: En dat is dan meer solo of
1: en dat
2: duo.
1: Is dan meer solo, is niet echt een groep.
0: Ja,
2: of jazz hebben we ook.
1: Ja.
3: Maar vertel eens, wat is showdance? Wat mensen die nooit gezien hebben, wat doen jullie? Is het met grote veren van de trap afkomen?
1: Nee, dat zeker niet.
3: Ja,
1: nou, je hebt wel van die groepen erbij zitten, moet ik zeggen. Maar dat is, nee, zo zijn wij niet. Ik moet zeggen, Katelijne is altijd heel creatief met de choreografie. En wij zijn meestal elk jaar heel anders als de rest van de groepen. Dus het is maar net of je dan in de smaak gaat vallen bij de jury.
2: Ja, het is wel altijd, Katelijne bedenkt altijd wel hele originele dansen die er denk ik bij de jury ook altijd best wel uitspringen. Omdat wij niet vaak, je hebt best wel vaak teams die dan een beetje dezelfde,
0: voorspelbaar.
2: Ja, maar dat is dan niet per se een negatieve zin. Maar gewoon, dat is wel iets wat Katelijne ook wel, vind ik, kenmerkt in haar dans. Dat ze altijd heel origineel, heel uniek is. En dat maakt het denk ik ook wel heel mooi. En daardoor spet het denk ik ook wel echt uit. Maar bij onze show, afgelopen jaar hadden wij met Fusion, hadden wij echt een beetje een, Braziliaanse dans? Ja, nee, niet echt. Een beetje een hele glitter, feestachtige dans. Terwijl Effect juist een hele soort van, ik noem maar even een diva-dans. Een beetje van, echt met een attitude hadden. Vorig jaar hadden wij bijvoorbeeld, ik weet niet of je de Kankan kent.
0: Ja, zeker.
2: Daar hebben wij toen een versie op gehad, op die dans. Dus het is allemaal eigenlijk altijd heel verschillend. Maar in die richting kan je wel een beetje bij show denken.
0: Ja. Je noemde net even twee namen, Effect en Fusion. Kun je iets meer vertellen over Effect Dance Company? En daar is Effect is er een groep van, denk ik.
2: De oudste.
0: Ja, oh ja.
3: 17,
0: en wat heb je dan verder? Hè? En hoe kom je daarbij? En...
2: Nou, Effect Dance Company...
3: We hebben een foto.
2: Daar kom,
4: dat zijn wij met z'n allen.
2: Dit was op het Nederlands kampioenschappen.
4: Ja, toen we tegen elkaar ook
2: toen
4: moesten.
2: Toen we tegen elkaar ook moesten. Okay.
4: Toen waren we ook eerste en tweede.
0: Ja.
2: Maar Effect Dance Company, we hebben eigenlijk 4 wedstrijdteams sinds dit jaar.
4: Ja.
2: Dus, en ja, de Effect is de oudste. En daarvan komt eigenlijk ook oorspronkelijk de naam Effect Dance Company. Want die bestaat, de wedstrijdgroep bestaat al langer dan Effect Dance Company zelf.
0: Mm-hmm.
2: En dan, Flame, waar Lieve bij zit. En
4: ja, en dat is dan eigenlijk nog een redelijk soort van nieuw... Dus het was altijd, toen Effect Dance Company begon, was het eerst Effect. Toen kwam Affinity als jonger team. Mm-hmm. Toen waren er zoveel aanmeldingen dat er een tussenteam is gemaakt waar ik nu in zit, is Flame. En nu sinds dit jaar is er ook een heel jong team. En dat is Efesta. Mm-hmm. Die waren niet bij het Europese kampioenschap overigens. Maar...
3: Dat zijn de 8-9-jarigen.
2: Ja, klopt.
4: En 2 jaar geleden hebben wij ook al een Fusion gehad. Maar dat waren Effect en toen die tijd...
2: Wat Fusion is, denk ik.
4: Ja, Fusion, dat is eigenlijk een... Dat is één team van 2 losse teams, zeg maar.
0: Van 2 groepen.
3: Maar voor een speciale wedstrijd.
2: Ja, dan doe je het hele wedstrijd.
4: Ja, dat doen we het hele wedstrijdseizoen. Eigenlijk een soort extra team ernaast. En... Afgelopen jaar was dat Flame en Affinity. En 2 jaar geleden was dat Effect en...
2: Ja, toenmalig heette dat nog Affinity.
4: Ja,
2: maar nu
4: alleen toen was
2: er
4: nog geen Flame, zeg maar.
2: Het is heel lastig wat we nu uitleggen.
4: Ja, het is eigenlijk heel ingewikkeld. Ja. Het is eigenlijk heel makkelijk.
0: Je hebt gehoord, gebaseerd op leeftijden heb je...
2: Ja, verschillende groepen.
4: Ja.
3: Maar hoe oud kun je beginnen dan?
2: Vanaf 8... Tot en met,
3: voor de wedstrijd.
2: Ja, en wij zijn nu de oudste. In mijn oudste groep is nu 21. Dus
4: in principe wel
2: het is,
4: best wel oud.
2: Met wedstrijden is gewoon de oudste zeg maar, groep waar je kan meedoen is over 18. Dus in principe maakt het niet uit hoe
0: daarna
2: oud je bent.
0: Daarna kun je zo oud zijn.
2: Je kan ook nog zo lang mogelijk door.
5: Ah, je kan nog meedoen.
2: Ja, inderdaad, je kan nog meedoen.
3: Maar wat moeten jullie ervoor doen? Op dit niveau.
5: De middelste dame is wat Anton.
2: Ja, Vivi.
4: Vertel.
6: Ik ben Affinity.
2: Ja, maar hoe moet je in een wedstrijdteam komen?
0: Wat moet je daarvoor doen?
5: Gooi de microfoon even
0: aan. Ja, je moet... Trek hem maar even dichterbij.
6: Je moet je dus aanmelden voor audities. En dat kan op een bepaalde mail of zo. Ik weet niet zo goed hoe die heet. Dat weet een van jullie twee wel. Maar dan kan je gewoon aanmelden. Dan doe je mee met audities. En daar zit iedereen van onze groepen gewoon gemixt. Dat ze ook een beetje de verschillen in niveau kunnen zien. Dat ze weten in welke groep je hoort.
0: Mm-hmm.
6: En dan, krijg je dat in een mail te horen 2 weken later of zo. In welk team je bent beland en of je door bent. En dat...
3: Ja, maar dan begint het pas.
6: Ja.
3: Want wat moet je dan allemaal doen?
2: Heel veel technieklessen trainen. En dan...
4: Tot de kerst... Nee, tot de kerstvakantie meestal ongeveer.
6: Je moet dan wel de microfoon.
4: Meestal... Of tot de herfstvakantie ongeveer hebben we vooral... Heel veel intensieve trainingen, heel veel techniek, heel veel trucjes, liftjes die we in de dans kunnen gebruiken. En al meestal na de herfstvakantie, dus de kerstvakantie, maken wij ongeveer onze wedstrijddansen. En na de kerstvakantie begint meestal het wedstrijdseizoen door Nederland heen. Dus dan heb je de kwalificatiewedstrijden eigenlijk.
3: Heb je en trainingen nog en de wedstrijden.
4: En de wedstrijden. Dus dan... Is het eigenlijk vooral focussen op de wedstrijden en zorgen dat alles perfect wordt. Dat eigenlijk je heel de dans soort van gaat cleanen, noemen wij dat eigenlijk altijd. Maar daarvoor is het gewoon heel veel techniek, trucjes, liftjes die we later kunnen gebruiken.
2: Ja.
0: En dan praat je over wedstrijden, over Nederlandse wedstrijden. Is dat, zijn het allemaal dezelfde wedstrijden, maar dan in verschillende delen van het land? Of zijn er ook nog gradaties in van... voor de top en voor...
4: Nou, je hebt zeg maar in Nederland... Je hebt sowieso verschillende organisaties. Je hebt verschillende organisaties in wedstrijden. En die zitten verspreid door heel Nederland. Wij zitten eigenlijk altijd bij Danceways, Dance Stars.
2: We Know You Can Dance.
4: Ja, en meestal We Know You Can Dance. Nog eentje erbij. die hebben dan een soort van kwalificatiewedstrijd in Nederland. En vanuit daar kan je doorstromen naar het NK en EK. Maar die wedstrijden kunnen door heel Nederland zijn. Mm. En je hebt altijd tijdens... Ja, in de wedstrijd heb je verschillende leeftijden, categorieën. Maar ook verschillende soort van niveaus waar je wordt ingedeeld. En dat doe je... Dan sturen wij volgens mij een filmpje in van onze dans. En dan op basis daarvan word je een soort van gerankt. En dan heb je beginner, novice, intermediate, advanced. Ja, en dat verschilt ook bij ons per dans eigenlijk in welk niveau wij zitten. Dat is altijd anders.
3: Maar ik ben altijd heel praktisch, hè. Dan denk ik, oké, jullie moeten door het hele land. Hoe doen jullie dat?
1: Ja, nou bij mij is
3: kost
1: het wel...
3: Kost hartstikke veel tijd.
1: Jawel. Ja, bij mij is het in mijn team dat wel sommigen een rijbewijs hebben.
0: Ja. Ja.
1: Maar als ik dan kijk, toen ik 5 jaar geleden in het team zat, toen was het echt wel dat ouders moesten rijden. En dan was het gewoon wel... Kon ook in Zwolle zijn of Utrecht of Noord-Holland. Dat was echt wel een eindje. En dan was je echt wel gewoon je hele dag kwijt. Dan zat je, kon je wel om 7 uur 's ochtends in de auto zitten en dan pas weer om 9 uur 's avonds terug.
0: Thuis, ja. Als je dan 's morgens hier vroeg weg moet en je moet dan bijvoorbeeld naar Noord-Holland toe, dan ben je 3 uur onderweg, hè, of 2 uur. Hoe laad je je dan weer op? Want je zit onderwijl te kletsen met elkaar en je hebt over allerlei dingen. Ook wat je de zaterdag en de vrijdagavond ervoor hebt beleefd. En dan moet je in één keer helemaal focussen op die wedstrijd. Hoe gaat dat?
1: Nou, wij doen natuurlijk 2 dagen voor de wedstrijd liggen wij gewoon op tijd in ons bed.
4: Ja, zeker. Zeg ze. Zeker.
1: Nee, maar ik denk dat het ook vooral is omdat wij, in ieder geval mijn team, ik vind dat ik echt een heel leuk team heb. Het is ook echt een beetje vriendinnen, vrienden onder elkaar. En dat laat sowieso wel op. We rijden dan allemaal met z'n allen. En dan zitten we te praten. Van nou, wat gaat het worden? En dan ben ik al wel een beetje opgeladen. En ochtend vind ik het niet heel fijn om met mensen te praten. Maar dat kan ik dan nog wel volhouden.
0: Dat lukt je dan nog wel,
1: ja. En het is ook wel leuk als dan jullie wedstrijdteams er ook zijn.
4: Ja, gaan we ook
1: en dan zijn we
4: aanmoedigen.
1: Echt met veel mensen moedigen elkaar aan. Ja. Dus,
0: nou, zij en het mijn team.
1: Ja.
0: Ben jij de baas?
1: Ja, mijn team. Ja. Ik ben wel de captain. Nee.
0: Nee, maar is er iets van een leider van zo'n...
1: Nee, Katelijn is de leider. En
4: ja.
0: Okay.
1: De rest waar wij volgen.
0: Ja.
3: Wat is het mooie van zo'n team?
4: Ik denk sowieso wel... Je maakt heel veel eigenlijk met elkaar mee. En daardoor leer je elkaar eigenlijk in een hele korte tijd... kan je elkaar echt wel heel goed leren kennen. En je... besteed natuurlijk best wel veel tijd met elkaar. En je moet eigenlijk, je wil met z'n allen... Je hebt 1 doel eigenlijk altijd. En dat is eigenlijk gewoon zo hoog mogelijk einde bij wedstrijden. En eigenlijk uiteindelijk naar het EK gaan.
0: Ja.
4: En eigenlijk is het altijd gewoon 1 team, 1 taak. Dus we moeten het gewoon met het hele team doen. En iedereen is daar altijd zich wel heel erg van bewust van... We moeten het met z'n allen doen. Dus of je elkaar nou heel leuk vindt of misschien een keer wat minder... Ja. Daar heb je op dat moment eigenlijk niet zo aan, want je moet het toch wel doen.
0: Maar je zegt het ook, of een keer wat minder. Het is niet zo dat je krijgt iemand in de groep waarvan je zegt, my god, nou we die erbij hebben.
4: Nee, maar dat is eigenlijk...
0: Moet ik nog eens even nadenken of ik doorga.
4: Nee, maar het is eigenlijk altijd bij audities wordt er sowieso wel gekeken, past diegene bij je team?
0: Ja, ja.
4: En tuurlijk heb je altijd, dat hou je altijd, dat is niet alleen in teams, maar bijvoorbeeld ook op school of wat dan ook. Je hebt altijd mensen waar je het beter mee kan vinden en waar je het minder mee kan vinden. Maar dat betekent niet dat je gewoon niet een hele goede teamband kan hebben en dat je een minder team daardoor bent. Ook al speelt dat denk ik wel een grote rol van als je gewoon al heel close met elkaar bent.
0: Ja,
7: want
0: je
7: moet hoeveel jongens hebben jullie eigenlijk in de groep zitten?
4: Wij hebben 1 jongen bij Effect.
1: Ja,
4: eentje.
7: Bij alle groepen.
4: Ja,
0: die danst ook op 5 mei, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
7: 1 jongen is zo knap,
0: hoor.
1: We hebben als jongens, als jullie kijken en jullie zeggen, we hebben...
4: Meld je aan.
7: Hoe zou dat komen, jongens? Want ik kan me niet voorstellen. We hebben vorige week hebben wij hier Fontys gehad. Fontys voorbereiding dans hebben we hier gehad. En dan zie je wel een paar jongens, maar dat geldt hetzelfde voor. Eigenlijk alleen maar meisjes hier. Durven ze niet?
1: Ik denk dat misschien ook een jongensding misschien meer hip-hop is.
4: Dat denk ik ook.
1: En wij en doen ook, iets sierlijke dansen. Misschien trekt ze dat minder aan.
4: En een heel team meiden. En dan als jongen...
3: Is ook
4: als enige,
3: lastig.
4: Het is ook moeilijk om die stap te nemen. Ik denk als 3 jongens tegelijk denken van... Oh, nou, zo met z'n 3 in dat team, dat ze het dan makkelijker doen. Omdat ze niet alleen zijn.
0: Ja.
4: Maar inderdaad, ik denk dat het ook wel goed is als er misschien meer jongens bij komen.
1: Ja,
7: voor jullie maakt het niet uit.
4: Nee, voor ons maakt het niet uit. Choreografie alleen maar in het team. Ja. Sterkere mensen die weten kunnen liften.
7: Ja, dat bedoel ik.
4: Ja.
7: Ja. Goed, we gaan heel eventjes het gesprek onderbreken. Want we hadden nog een nummer van I Remember Her van Ingrid Michaelsson en Lucius.

0: zeker.
1: Ja, dit was...
2: Was het ook weer potverdikken? I remember.
1: Ja. Ja, af en toe.
3: En ook een nummer waarop jullie gedanst hebben.
1: Ja. Ja,
3: want jullie hebben alle nummers die we draaien, dat zijn nummers waar dansen op zijn.
0: Ja, ja, klopt. Ja, op dit nummer heb ik gedanst met A Flame vorig jaar. Ik heb dit nummer ook gekozen omdat ik... het is een best wel... het is een nummer met een best wel diepe betekenis. En voor iedereen is die betekenis eigenlijk heel anders. Het gaat eigenlijk gewoon over... althans, onze dans hebben wij met de boodschap gebracht dat wij dansen eigenlijk naar bijvoorbeeld iets van vroeger, van remember her, van herinner je kleine ik eigenlijk. En aan het begin hebben wij ook, dat is niet te horen in het nummer, maar hebben wij ook onze stemmen. Met onze stemmen hebben wij stukjes ingesproken met wat moois van vroeger. Vond ik cadeautjes uitpakken onder de kerstboom, zulke dingen.
1: Ja.
0: Zodat het ook echt iets persoonlijks werd. En ja, daar was de jury ook al van over tevreden. Dus hiermee zijn we ook naar het EK gegaan. En ik denk dat deze dans ook wel heel goed laat zien dat het ook echt iets, dat dans ook wel echt iets heel moois en gevoeligs kan zijn. Mm-hmm. En dan voor iedereen individueel. Dus dat het niet, dat niet iedereen dezelfde betekenis aan een dans moet hechten als de rest.
3: Ja. Is dat Sorry, ik val je. Is het belangrijk dat je voelt wat de betekenis van de muziek is om dat in je dans tot uiting te laten komen? Of helpt het?
0: Ik vind het niet per se een must. Bijvoorbeeld bij onze showdansen heb ik dat meestal niet. Want dan is het meestal gewoon knallen met een dans en alles geven wat je hebt. Maar ik vind wel, het helpt wel bij bijvoorbeeld zulke moderne dansen, helpt het wel als er een diepere betekenis achter zit. Omdat je dan echt kan inleven in de dans, dat je echt je van emotie er op het podium uit kan.
3: Ja.
0: En ik denk ook wel dat dat een stukje, ja, iets extra's toevoegt aan de dans. Dat mensen dat ook wel echt zien en dat wordt overgebracht.
3: En voelen. Ja,
1: ja, dat was ook merkbaar dit jaar met 5 mei. Dat van jullie Effect Dance Company vanaf klein naar heel groot gedanst hebben achter elkaar om aan te geven dat het einde van de oorlog geweest was.
0: Ja.
1: En dat iedereen weer vrij was en weer kon zingen en dansen en plezier maken. En vorig jaar hadden we datzelfde verschijnsel met de dansgroep van het Willem II College.
0: Oh.
1: Want die lieten in hun dans, hetzelfde wat jij vertelde over vertellen, lieten zij de stem horen van een van de gezagvoerders van een Engelse bommenwerper voordat hij werd neergeschoten. Oh. En die had contact met zijn thuisfront.
0: Ja.
1: En dan krijgt zo'n dans
0: een hele andere lading.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel heel mooi. Maar de vraag daarover is, als je, wat jij net vertelde, de dans doet over I Remember, moet je dat dan van tevoren kenbaar maken aan een jury van, houd er rekening mee, dat is onze gedachte daarachter.
0: Dat verschilt eigenlijk bij de meeste organisaties waar wij dansen niet. Maar er is altijd één organisatie, dat is Dance Stars. Daar doen wij het meestal ook wel het beste. Daarmee zijn we ook op het EK altijd gekomen.
1: Ja.
0: De keren dat wij er waren was het altijd via Dance Stars. En hun doen we altijd wel een kort praatje voordat de dans begint. Dus dan proberen we eigenlijk in een notendop gewoon in een zinnetje te vertellen van waar de dans over gaat en wat we er willen meegeven, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is niet dat een jury dat meestal... Maar ik denk wel dat een jury dat meestal wel doorheeft. Want die luisteren natuurlijk ook wel naar de muziek. Mm-hmm. En het is niet dat de muziek altijd een heel ander nummer is dan dat we willen meegeven, zeg maar.
4: Nee, nee, nee. Ik denk dat het wel helpt.
0: Het helpt
4: als je, als ze iets vertellen over je dans, want er kan een betekenis achter zitten.
3: Wat is dat een beetje de stijl van Katelijne? Daar hadden we het net al over. Zij maakte choreografie, hè?
0: Mm-hmm.
3: Is dat een beetje haar stijl om de goede muziek uit te zoeken en daar een creatieve dans bij te vinden die past?
1: Verhalend is.
3: Ja. Is dat haar stijl?
4: Ja. Of het per se altijd verhalend of een betekenis. Er zit niet altijd per se een betekenis achter. Maar ik denk vooral met solo's.
0: Dan doet ze echt wel haar best.
4: Eigenlijk altijd wel. Dat is heel persoonlijk. Eigenlijk per persoon dan eigenlijk wel altijd.
0: Mm-hmm. Ja, en Katelijne probeert ook altijd eerst een beeld te maken van een dans. Bijvoorbeeld met solo's en duo's. En dan gaat ze kijken, oké, wie zie ik hierbij voor? Bij wie past dit verhaal? En dat is, laat denk ik ook meteen zien hoe goed Katelijne ons misschien ook kent. Van dat zij eigenlijk heeft zij nog nooit iets gegeven aan iemand waar diegene zich helemaal niet in kon vinden.
1: Nee, nee.
0: Als in dat laat denk ik ook wel zien hoe goed zij eigenlijk ons kent.
5: Ja, ja.
3: En wat betekent dat voor jullie, dat zij jullie goed kent?
0: Ik denk
1: Vivi,
0: eigenlijk...
1: Misschien
0: even. Ja, ja.
3: Wat betekent het voor jou dat zij jou goed kent?
4: Ja, gewoon dat ze zoveel leerlingen heeft die ze goed moet kennen. En dat ze alsnog voor iedereen iets speciaals heeft en alles herinnert en zo. En dat ze gewoon zo goed met iedereen kan vinden. Mm-hmm. Dus gewoon...
3: Heb je een eigen voorbeeld van wat jou een keer heeft geraakt of is opgevallen in hoe ze dat persoonlijk naar jou deed?
4: Nou, ik denk dat dat meer bij jou is gebeurd met jouw solo. Maar wij zijn natuurlijk zussen en wij hebben allebei een ziek zusje thuis. Waar wij dan ook voor persoonlijke dingen, wat zij ook gewoon snapt en mee helpt en zo. En dan had jij nog...
1: Maar wat jij nu vertelt over dat zusje, brengen jullie dat ook in een dans?
4: Ja, want mijn solo ging daar wel over. Het heette I'll Be There For You en dat ging eigenlijk voor mijn zusjes. En zo heeft ieder denk ik wel zijn ding waar Katelijn op inspeelt. En dat betekent wel heel veel voor ons allemaal, denk ik, dat Katelijn daar zo op ingaat.
1: Ja, maar Vivi, mag jij dan zelf een eigen interpretatie aan iets geven? Want Katelijn is natuurlijk wel de choreograaf, maar jij moet de dans doen.
4: Nee, maar ik krijg ook nog helemaal geen solos of duo's. Dat is pas vanaf Fplame en Effect.
1: Oh, oké. Okay. Dus jij bent nog groeps...
4: Ja, ik ben nog Affinity. Ik zit nog net eentje te jong. Ja.
1: Oh, oké. Okay.
3: De 12-plussers, hè?
4: Doe maar even niets.
1: En Luna, mag jij het wel?
4: Ja, ik mag het wel. Ik moet wel zeggen dat ik... Dit jaar heb ik niks gehad, want ik zat een half jaar in Curaçao. En meestal het eerste half jaar gaan we dan alle dansen en solos maken. En ik... heb alles echt binnen 2 weken toen ik terugkwam. Ik heb de eerste wedstrijd ook gemist. Dus ik heb alles erin moeten proppen. Dus dit jaar zat dat er even niet in voor mij. Maar bijvoorbeeld vorig jaar heb ik die solo gehad. En eigenlijk elk jaar heeft nu iedereen wel iets. Dus of een duet of met z'n drieën kan ook.
1: Ja. Ja.
4: Dus Katelijn probeert voor iedereen iets uit te zoeken.
1: Maar als jullie kijken naar wat jullie allemaal voor de boeg hebben qua wedstrijden... en met als topper natuurlijk het Europese kampioenschap, denk ik.
4: Mm-hmm.
1: Ja. Hoeveel tijd heb je dan gewoon over om gezellig te dansen?
4: Eigenlijk, nu gaan we zeg maar... nu de Europese kampioenschappen voorbij zijn... gaan we dan altijd richting de voorstellingsdansen.
1: Ja, dat is binnenkort.
4: Ja, dat is binnenkort inderdaad. Ja. Dan merk je altijd wel van... oh, we hebben nu wel heel weinig de tijd... om nog een hele dans in elkaar te zetten.
0: Ja, het is altijd een beetje kort.
4: Ja, dat je altijd zo gefocust bent op de wedstrijden... en dan is het leuke dans, leuke voorstellingsdans... en dan heb je altijd best wel weinig de tijd.
3: Maar
4: ja.
3: Kun je daar niet voor dezelfde dans gebruiken?
0: Nou, dat is een beetje... wij doen met de voorstellingen altijd een andere dans dan de wedstrijd dansen.
1: Ja.
0: Maar omdat wij het dus dit jaar best wel goed hebben gedaan op het EK... hebben wij net als vorig jaar hebben wij weer een showcase.
1: Ja.
0: En daarvoor zitten wij nu ook weer, moeten wij ook weer trainen. En dat zijn alle wedstrijddansen van afgelopen jaar... waar we het dus ook zo goed mee hebben gedaan. En wij willen die dansen bij elkaar in één voorstelling... aan iedereen laten zien van, kijk, hiermee... zijn wij zeg maar als één team eigenlijk zo soort van goed geworden, zou ik het zeggen.
3: Ja.
0: En dat is die showcase is de avond na de laatste voorstelling, eindvoorstelling, op zondag 5 juli. Was het?
1: Ja. 5 juli, om 7:45.
0: Kwart voor 8 tot kwart voor 9. Dus
4: koop je kaartje.
0: Koop je kaartje, kom gezellig kijken.
4: En als jullie willen komen, dan mag dat uiteraard.
1: Ja.
0: Dat is echt heel leuk. Ook omdat je dan ziet van, we praten er nu natuurlijk wel over. Ja. Maar niemand heeft er nu echt een beeld bij van wat die dansen nou zijn. Dus als je echt een goed beeld wil van wat wij nu eigenlijk allemaal vertellen... dan kan je denk ik het best naar die showcase toe, omdat...
3: Ja, maar daar gaan we het zien.
0: Dat is gewoon echt daar ga je het zien. Dat is gewoon echt...
1: Maar het is ook wat jullie kunnen.
0: Ja.
1: He, niet alleen vertellen. Praten, dat is niet zo moeilijk.
0: Nee.
1: Doe het maar.
0: He. Ja, dat.
1: Ja.
0: Mensen onderschatten het soms nog wel eens, maar...
3: is niet zomaar dansen, hè? Het is een sport wat jullie doen. Hè?
0: Klopt. En ik denk dat wij dat in die showcase echt wel heel goed kunnen laten zien.
1: Ja, ja.
5: Dansen jullie ook in die andere voorstellingen? Ik zie dat er 4 andere voorstellingen...
0: Ja, zeker. Dat zijn de
4: allemaal.
0: Dat zijn de eindvoorstellingen. Ook heel leuk. Daar hebben wij dus nu andere dansen voor. Die wij dus eigenlijk heel snel moeten maken. Dus het EK. Na het EK zijn we daarmee begonnen. En dan tot de eindvoorstelling hebben we daar de tijd voor. Dat is eigenlijk maar heel kort voor een hele nieuwe dans. Maar ik vind dat wel leuk om even iets nieuws na 100 keer je wedstrijd dansen te hebben gedaan.
6: Ja.
0: Maar wat ook heel leuk is overigens. En dan die zondag hebben we de showcase.
5: Ja. En allemaal vol, hè?
0: Ja, de eindvoorstellingen.
4: Wel, maar de showcase nog niet.
0: Dus nee, koop je kaartje.
5: ik heb ook gezien dat de showcase... Dus kaartverkoop pas gestart.
4: Ja, klopt. Die is pas net online gegaan. Dat was een last minute idee van onze Katelijn.
5: Ja. Ik twijfel er niet aan of die volgt wel.
4: Nee, volgend jaar was dat ook.
0: Ja, hij zal zo vol zitten. Dus wacht niet te lang.
6: Nee.
3: Heel goed. Jullie zijn ontzettend een goede ambassadeur.
5: Mag je wel zeggen.
3: Katelijn is al trots op jullie zelf.
4: Ja, dat denk ik ook.
1: Nou ja, goed. Dat vroegen we ook al. Hè. Ik bedoel, als je hoort dat het één grote familie is eigenlijk. Waar moeder Overs erboven staat.
4: Ja.
0: Ja.
1: Maar die alles van haar kinderen weet en daar ook heel goed mee omgaat en de goede invulling kan geven aan de persoon met de dans, dan kan het niet anders dan dat het helemaal goed komt.
4: Nee.
1: Want daar had ik nog wel een vraag over. Als je praat over hoeveel dansen jullie moeten doen en dat je dan je helemaal moet voorbereiden, ondanks dat je het al 100 keer gedaan hebt, wat jij zegt, lieve. Hoeveel tijd ben je kwijt aan het tot jezelf nemen van een nieuwe dans?
0: Nou, ik moet zeggen dat ik van persoon al... Ik ben uit mezelf, en dat geldt denk ik niet voor iedereen... ben ik best wel traag van begrip. Dus ik
1: moet... We hebben niet gehoord.
0: Nou, ik moet zeg maar... Nee, maar ik moet zeg maar... Als ik een dans leer, dan moet ik hem echt 10 keer doen... voordat ik hem eigenlijk echt ken.
1: Ja.
0: En dat weet Katelijn denk ik ook wel. Iedereen die pikt het altijd best wel snel op. En ik pik het ook op. Alleen ik moet dat duurt iets langer... om er wel allemaal door te komen. Dus ik moet het ook best wel vaak thuis ook nog even een paar keer halen.
1: Want hoe doe je hoe dat? Neem je het dan op je telefoon?
0: Ja, Katelijne filmt altijd in de training.
1: Ja, ja. Okay.
4: Van de les.
1: Dan heb je een telefoontje en heb je het filmpje van je dans. En dan ga je thuis
3: repeteren.
1: Ja. Ja. Dus je hebt ook een apart.
3: Maar dan heb je, dat is even naar de vraag, hè, van hoeveel tijd ben je kwijt? Ja, je moet dus thuis oefenen. Je hebt 1 avond dat jullie repeteren.
4: Nee, twee keer in de week. Ja.
3: En dan als het seizoen is, ook nog in het weekend de wedstrijd.
0: En vaak hebben wij ook nog extra.
4: 2 dagen wedstrijd.
0: Ja. Ja, kan ook. En we hebben vaak ook voor wedstrijden nog extra trainingen op zaterdagen. Of acro-trainingen. Ja, de afgelopen jaar trouwens niet meer echt. Maar wel vaak extra trainingen. Zodat we extra goed voorbereid naar de wedstrijd gaan.
1: Ja, want overdag hebben jullie gewoon je werk. School.
0: Het is zeg maar, het is een beetje hoe druk je je leven inplant. Ik kan wel zeggen dat ik genoeg te doen heb. Ik heb genoeg om handen. Dus soms is het eigenlijk net iets te veel. Maar het is echt wel goed te combineren, denk ik.
1: Ja?
3: Dan moet het wel je passie zijn.
0: Ja.
4: Ja.
1: Ja.
3: Maar dat is het bij jullie.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja.
1: Als je dan een proefwerk... moet studeren. En je moet dan ook dansen. Wat laat je vallen?
0: Als het aan mij ligt, proefwerk. Alleen, als het aan mijn ouders ligt, dansen.
3: Ja. Logisch.
4: Ja. We waren ook wel, dat verschilt ook wel per persoon. Ook, want er zijn ook een paar bijvoorbeeld niet meegegaan naar het Europese kampioenschap door de examens. Ja. Maar dat snap ik volledig.
1: Ja,
4: en dat is gewoon een prioriteit die je dan even moet stellen.
1: Ja, want dat speelde bijna net in die tijd, hè? Of net daarna kwamen de examens.
4: Ja, klopt. Dus dat is eigenlijk ieder jaar een beetje van... Oh, wie gaat er meedoen met wie doet er dit jaar examens? En ga je meedoen, ga je niet meedoen?
1: Maar hebben jullie elk jaar een Europees kampioenschap?
4: Ja, wij doen Effect. Het doet nu al 3 jaar...
0: En F-Flame ook dan 2 jaar al achter elkaar.
3: Ja, dus eerst de Nederlandse kampioenschappen en dan de Europese.
4: Ja, klopt.
1: Ja. Wat hangt daar aan als je het gewonnen hebt? Je hebt goud gehaald. De Golden Girls, hè?
4: Ja, de Golden Girls.
1: Wat krijgen die Golden Girls dan?
4: Wat krijgen wij?
1: Flesje aan
4: trots.
0: Heel veel trots. Heel
4: veel tranen van Katelijn.
0: En ook bij onszelf. Heel veel liefde. Vooral Katelijn. Een hele trotse Katelijn.
4: En een gouden medaille. En een
0: beker.
4: Gouden beker. Een hele grote Katelijn.
1: Ja, ja. Maar die gouden medaille is voor jullie persoonlijk?
4: Ja, klopt.
1: Dus die mag je ook houden?
4: Ja, zeker. En Katelijn boven in de prijzenkast hier bij Jean van Bezouw.
0: Die prijzenkast
4: die prijzenkast
0: is ook wel afgevangen. Die pelt uit. Ik weet niet of jullie een keer hebben gezien, maar die pelt echt uit.
1: Gaan we een keer kijken.
4: Ja.
1: Maar jullie medaillekast, pelt die ook al uit?
4: Die, bij mij mijn katstokje is al aardig vol.
0: Hij raakt aardig vol, ja.
4: Maar er kan nog wel wat bij.
1: Nou. Altijd.
3: Wat is jullie volgende droom?
4: Nou, wij zeiden eigenlijk altijd, omdat we altijd dachten van, nou, dit is onhaalbaar. Maar wij zeiden altijd van, nou, ik stop pas als we Europees kampioen worden.
1: Ja.
4: Maar dat is nu eigenlijk al gebeurd. Dus ik denk nu eigenlijk dat we zolang willen doorgaan, zolang we nog gewoon een leuk team hebben. En voor mij zit er niet per se meer een doel aan. Ik denk dat we dit jaar een heel goed seizoen hadden. Maar omdat we nu het heel goed hebben gedaan, worden we ook naar hogere niveaus gestopt. Dus ik ben bang dat we volgend jaar misschien iets minder goed gaan doen, maar
0: ja.
4: Dat...
1: Maar ja, dan kun je weer werken na het jaar erop, hè?
4: Ja, zeker. Ja. Dus dat...
5: Is het ook een WK eigenlijk?
1: Ik wou net vragen.
0: Ja, dat is bij Dance Waves, heeft dat wel uit mijn hoofd. Maar daar doen wij niet aan mee bij de EK.
4: Volgens mij heb je bij Dance Stars, is dat online. Dat
1: online? Dat dansen online? Niet, vertel
4: ja,
1: eens.
4: Dat is ja, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar volgens mij is dat dan online met video's, dacht ik.
1: Oh, dan moet je het insturen.
4: Ja,
5: ja, ja, maar dan kan je makkelijk.
1: Ja, ik wou zeggen, dat is dus werkt niet.
3: Of live.
5: Ik bedoel, ik kan ook een AI'tje maken dat ik heel goed dans.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja, ja, maar dat is sowieso minder leuk.
1: Dan moet je veel te lang knutselen. Ja.
4: Nee, bij het EK stopt het. En dan hebben we ook de focus op de voorstellingen. Dus dan is het seizoen voorbij.
1: Okay. Welk muziek zou je nog willen laten horen? Voor nu, want jullie hebben natuurlijk hele mooie nummers gedanst. Ja, en die gaat hij dan zoeken en dan gaan we ondertussen nog even verder praten.
4: Ja, ik zou het niet weten, maar ik dacht misschien waar we dan hebben gedanst.
0: Ja, waar we Europese kampioen zijn.
1: Ja. Ja. En dan hoe heet dat nummer?
4: Ja, maar het is, kijk, ik kan wel zeggen hoe het nummer heet, maar ons nummer is zo geremixed.
1: Ja, maar dat maakt niet uit, dan hebben we een idee.
3: Dan draaien we het originele nummer. Dat,
0: ik zou niet eens weten wat het heet.
4: Ja, ik gok die van ons Vogue, maar...
0: Ja.
1: Vogue?
4: Vogue, ja.
1: V-O-K-E.
4: G-U-E.
1: Oh ja, Vogue.
0: Van de tijd. Ja, ja, ja.
4: Ik gok zomaar.
1: V-O-G-U-E.
4: Ja, ik zou niet weten damesmodeblad. Van wie of hoe of wat.
1: Dat is een damesmodeblad.
5: Hoe heet dat nummer?
3: Ja, dat Vogue. Is het nummer.
1: Vogue heet, zo heet het
5: nummer. Zo heet dat nummer.
4: Ja.
5: Madonna heb ik hier staan.
1: Oh, dat zou ook
4: zijn. Ja, dat zou best kunnen. Ja.
0: Dat zou best kunnen, ja.
1: Nou. Okay. Gaan we laten horen.
4: En anders, ja.
3: Gaan we daar nou naar luisteren?
1: Ja, kunnen we nou naar luisteren.
5: Ja, wij, jullie improviseren, maar wij ook. Hè?
1: Ja, zo is dat.
4: Ja.

0: Ja, dit was Vogue, hè? Oh, van Madonna.
1: Ja, zeker.
0: Ja, een
2: jullie moesten even nadenken of het goede nummer was. Want jullie, ja. Jullie hebben altijd een eigen remix.
3: Ja.
2: Die
3: Katelijne maakt.
2: Precies, dankjewel. Ja. Ik wil Gabrielle zeggen.
3: Maar. Nee.
2: die Katelijne maakt. Want dat doet ze ook altijd, hè?
3: Ja, ja zeker. Ze is van allemaal thuis.
0: Ja. Als jullie naar Europese kampioenschappen gaan, dat was in Kalkar. Slaap je dan in de jeugdherberg of wat moet
3: nee, ik dat is een pretpark.
0: Ja,
3: dus
0: dat
3: die
0: weet
3: hebben dan ook wel wat bungalows, hotelkamers erbij. Dus dan ja, slapen we eigenlijk 1 of 2 nachten meestal, dit jaar 2. En dan kan je over 4 dagen verspreid ingedeeld zijn. Dus als je al een 4e dag moet,
1: ja,
3: dan
1: moet,
3: je wel veel op en neer rijden. En,
0: maar ja, dan blijf je daar gewoon.
1: Ja, ik ben dit jaar helemaal niet blijven slapen. Nee. Ik ben gewoon elke keer op neergereden. Maar vooral omdat ik alleen de teamdans daar had. Ja, en voor mij was het gewoon... ik had er omheen het ook nog heel druk. Dus het kwam voor mij niet zo lekker uit. Maar eigenlijk bleef iedereen wel slapen voor de rest. 2 nachten. Ja, dat is daar altijd wel heel goed geregeld.
0: En dat is wel een gezellig boel dan.
3: We hebben ook een gala altijd. Met
0: ja. Okay. Ja. En je danst al zoveel.
3: Ja, ja, en met de jury's en de... presentatoren en met alle teams. Ja. Dus dat is ook dat is altijd wel gezellig.
2: Maar op een gala dans je gewoon ballroom?
3: Nee, dat is eigenlijk meer gewoon een DJ. En dan
2: een beetje gewoon dansen.
3: Gewoon dansen, ja. Dat noemen ze gala. Maar
1: het is gewoon een feest.
2: Gewoon feest.
1: Het is
2: gewoon
0: een lekker feestje.
2: Een feest met een gala jurk.
3: Ja, en er zijn ook wel veel kleine kinderen natuurlijk. Dus.
0: Ja, die heb je natuurlijk ook, die dansgroepen vormen. Hè? Ja, ja. Nou, heel erg leuk dat jullie... dit wilde komen vertellen.
3: Ja.
0: En heel veel succes met de komende voorstellingen.
3: Dankjewel.
0: En zeker heel veel succes met de laatste avond.
3: Ja, dankjewel.
0: Want daarmee valt of staat jullie prijs. Natuurlijk, hè? Want als dat niet lukt, dan hoe kon je goud winnen?
3: Ja.
0: Met
3: ja,
0: die dansen.
3: Moeten we onszelf wel bewijzen.
0: Ja,
2: en het visitekaartje afgeven.
0: Ja.
2: Toch?
3: Ja,
2: en aankoren.
3: Ja, zeker.
0: Nou, heel fijn. Heel dankjewel.
3: En jullie zijn altijd welkom bij
1: ja, we dat, altijd. Dat we altijd.
0: Dan gaan we kijken. Ja. Dankjewel.
2: 5 juli, 7:45.
3: 5 juli, 7:45.
0: Ja, wordt vervolgd.
3: Oké. Okay.
0: En nogmaals, voor de rest heel veel succes. En hebben jullie weer wat? Kom gezellig terug.
3: Doen we.
0: En dan maken we weer een gezellige uitzending van.
3: Ja,
0: ja?
3: Helemaal goed. Oké,
0: okay,
3: nou,
0: helemaal dankjewel. Goed. Dankjewel. We gaan even wat muziek draaien. Ondertussen gaan we stoppen.

Ja, en even tussen onze gasten door heeft Karin gebeld. En Karin zegt: zondag is het Vaderdag. Dus voor mijn overleden vader en voor alle vaders wil ik graag het nummer Vriend voor het Leven van Corrie Konings en John de Bever. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: als je de microfoon wat dichter bij je mond zet, dan is dat heel fijn. Okay. Van harte welkom in de uitzending, Hanne van der Linden en Hans van Loon. Namens Crematorium Tilburg. Het woord crematorium roept bij mensen natuurlijk altijd iets bijzonders op. Maar in dit geval gaan we proberen om er iets positiefs, iets moois van te maken. Want 40 jaar geleden...
1: 40 jaar geleden...
0: ontstond er iets.
1: Eigenlijk al eerder. Hans, ik ga jou het woord geven, want het was niet 40 jaar geleden dat er iets ontstond. 40 jaar geleden is het crematorium geopend. Nou, voordat iets opent, gaat er iets aan vooraf.
0: Ja.
2: Er zijn er voorbereidingen natuurlijk geweest. Meer dan een jaar zeker. Voordat het ook gebouwd werd natuurlijk. In Tilburg was de gemeente positief om een crematorium op te richten in eigen beheer. Dus er is een stichting opgericht. Stichting Crematorium voor Tilburg en omstreken. Mm-hmm. En de gemeente wilde daar ook wel in sturen. En zeker ook in de bezetting van het bestuur van dat crematorium. Want men wilde zeker in die tijd ook niet onder de duiven schieten van het dekenaat Tilburg en Goorlen.
0: En wat betekent dat, onder de duiven schieten? Hadden die
2: in die tijd, 40 jaar, ruim 40 jaar geleden, vonden veel afscheidsceremonies plaats in de katholieke kerk. Ja. En dat was natuurlijk het pakkian van het dekenaat.
0: Ja.
2: En die begrafenissen waren in de kerk. En daarna kon dan prima iemand gecremeerd worden.
0: Maar niet in Tilburg.
2: Toen nog niet, omdat het nog geen crematorium was. Nee, precies. Maar goed, de katholieke kerk was ook al wat positiever. Stond positiever ook tegenover het cremeren.
0: Ja.
2: En uiteindelijk is dat crematorium er gekomen. De gemeente gaf het bestuur in die tijd de grond in erfpacht. Dus ze hadden altijd nog een slag om de arm. Als het niet zou lukken, dan was die grond in ieder geval niet...
0: veiliggesteld.
2: Ja, precies.
0: Ja, ja.
2: En later, jaren later, hebben we dan als stichting die grond alsnog gekocht van de gemeente.
0: Ja. Hoe ging dat in het begin met... het klinkt misschien, je moet je zieltjes in te winnen. Want in die tijd was natuurlijk bijna iedereen, zeker in Tilburg, aangesloten bij de katholieke kerk. En de voorkeur ging uit naar de lokale parochiekerk met een daarbij behorend kerkhof. Die telt Tilburg nog heel veel.
2: Ja.
0: Dus hoe kom je dan hoe kom je aan handel?
2: Ja.
0: Heel onherbiedig gezegd.
2: Nou ja, ook gewoon die begrafenisondernemers, die hebben dat natuurlijk ook aangeboden, dat kon. En dat is langzaamaan gegroeid. En
3: En je ziet ook dat het langzaamaan gegroeid is.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Ja.
3: Totdat het ook weer omgekeerd is.
2: Want u bedoelt natuurbegraafplaats of
3: nee,
2: zo?
3: Nee, maar eerst werd er alleen vooral begraven. Maar nu wordt er heel veel gecremeerd. En de natuurbegraafplaats.
2: Ja, precies. Dat is natuurlijk nou ook wel weer een dingetje.
0: Ja,
2: alhoewel daar natuurlijk wel behoorlijke kosten aan verbonden zijn. Ja.
1: Het blijft een heel klein percentage nog wat in de natuur begraven wordt.
3: Ja.
1: Nou, ongeveer 67%, 68% van de mensen kiest om gecremeerd te worden. Ja. Dus dat is inderdaad een hoog percentage. Sinds corona is dat inderdaad een procent of 3-4 gegroeid. En dat blijft ook een beetje zo.
0: Ja, want jij bent daar directeur.
1: Klopt.
0: En wat zijn jouw rechtstreekse bemoeienissen mee? En anders mee dan dat je de organisatie leidt. Want het lijkt net alsof een crematorium een heel statisch gebeuren is, waar elke dag de nodige crematie plaatsvinden. Maar dat zijn rituelen die worden onderling afgesproken met jouw personeel. En that's it.
1: Ja, nou, vroeger was het natuurlijk een heel statisch gebeuren. Waarbij eigenlijk de uitvaartondernemer met de hooghoed en de slipjas eigenlijk te doen gebruikelijk. Die uitdrukking was vroeger natuurlijk heel erg aan de orde. Dus het gebeurde eigenlijk allemaal hetzelfde. En wat we nu zien, en dat is eigenlijk al begonnen... mijn voorganger, Marielle, heeft daar echt een hele grote verandering in aangebracht. Zij heeft echt met de uitvaartondernemers heeft ze de ruimte gegeven om een uitvaart, een ceremonie anders in te richten. Nou, en dat is wat we eigenlijk nog steeds iedere dag doen. Dat families de ruimte mogen hebben om zo'n ceremonie zelf
0: persoonlijk maken.
1: Ja, persoonlijk maken. Ja. En wat we ook gedaan hebben in de tijd, is de ruimte ook anders gemaakt.
0: In welk voor opzicht?
1: Nou, waar voorheen een aula toch eigenlijk een beetje ook de indeling had van een kerk. Mm-hmm. Ja. Met banken. Ja, die hebben we nog steeds. Want ja, als je met een hele grote groep bent, dan is dat wel een hele praktische manier om veel mensen te kunnen laten zitten. Ja. Maar we hebben ook een prachtige ruimte, Grand Café Ode, waarbij mensen aan tafeltjes met stoeltjes eromheen zitten. Waarbij de overledene vooraan in de ruimte kan staan, maar ook dat midden tussen de tafeltjes.
0: Midden.
1: Ja. Ja, ja. En dat geeft mensen echt de ruimte om een zo'n ceremonie helemaal anders in te richten. Als iemand graag een biertje dronk, dat ook dat pilsje op de kist kon staan.
3: Dat geen koffie met cake, maar dat
1: ja. Ja. En dat verandert ook heel erg. Er is nog steeds wel cake, maar het komt niet meer zo heel vaak.
0: Nee, dat las ik ook. Als je nu al zegt van ik wil cake erbij hebben, dan word je allemaal scheef ogen aangekeken. Zo uit welk werelddeel kom je?
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja.
1: Nou, en alles kan.
3: Maar jullie hebben dus letterlijk en figuurlijk ruimte gemaakt.
1: Ja.
3: Gegeven. Dus door verschillende ruimtes, verschillende sferen.
1: Ja. Ja.
2: En mogelijk meer te maken. Ja. Ja. Ja.
1: En inderdaad ook in tijd. Waar voorheen natuurlijk eerst die familie naar de kerk ging. En vaak ging de pastoor dan toch nog even mee naar het crematorium. Ja. En dan een wat kleiner groepje ging dan nog mee. En dan was er toch ook nog een soort van samen zijn even. Voordat de overledene naar de crematieruimte ging.
0: Ja.
1: Nu, toen was het zeg een half uur. En vervolgens is het denk ik een uur geworden, Hans.
0: Ja.
1: En nu hebben families 3 uur de tijd. Zeg maar een dagdeel.
0: Zo.
1: Waarin ze kunnen zelf bedenken hoe lang wil ik de ceremonie? Wat wil ik daarna aan samen zijn met elkaar hebben? Je merkt dat rust geeft voor familie. Maar dat geeft ook heel veel rust voor uitvaartondernemers.
0: In wat voor opzicht? Voor hun? Voor familie kan ik me voorstellen dat die... Ja, die hebben natuurlijk afhankelijk van de situatie waarin de dood ontstaan is... meer tijd en ruimte nodig hebben om dingen ook op die locatie te verwerken.
1: Ja, de rituelen inderdaad te laten plaatsvinden. Nou, wat voor een uitvaartondernemer belangrijk is... familie gaat vaak zelf spreken. Hm. En op het moment dat je 1,5 uur hebt afgesproken... of 1 uur voor een ceremonie... en dan staat iemand te praten die...
0: Dat staat wel zo met.
1: Dan denk je op een gegeven moment als uitvaartondernemer... Je moet wel doorpraten, want ik weet wat er nog aan programma is. En de liedjes die nog langskomen. De familie die en alle gasten die langs de kist nog even een groet willen brengen. Het is niet fijn als je dan daarin haast moet gaan maken.
0: Nee.
1: En dat is wel wat we ook heel erg terug horen vanuit wat ondernemers. Dat ze het zo fijn vinden dat ze bij ons ook die tijd hebben. En daarmee ook de rust.
0: Ja. En dan even nu naar de praktische kant daarvan. Ik ben bij jullie een keer geweest. Hè, en ik weet dat jullie hebben 2 ovens, dacht ik.
1: Klopt.
0: Ja. Je hebt momenten, zeker in de coronaperiode, dat je heel veel overledenen had. Ja. Hoe match je dat dan nog in tijd? Want je hoort vaak dat het lichaam heel lang boven aarde blijft... voordat er ruimte is in het crematorium.
3: Ja, is dat ruimte voor? Of is dat ruimte om het afscheid te nemen? Waar is de ruimte voor?
1: In de coronatijd zijn allerlei fases geweest. Er is nog wel heel lang goed gevonden dat er een ceremonie mocht zijn... waarbij mensen 1,5 meter uit elkaar moesten blijven, mondkapjes voor. Maar de hele tijd mocht er geen, noem het maar even de nazit, geen condolences zijn.
0: Ja.
1: Er mocht niks samen gegeten worden of gedronken. Dus dan heb je te maken met een ceremonie. Ja, en dan kon je meerdere ceremonies op een dag, meerder dan dat nu is.
0: Ja. Ja, ja.
1: Er is heel, heel erg hard gewerkt door het team van het crematorium.
0: Ja.
1: Want er waren wel heel veel overledenen.
0: Inderdaad,
1: dus daar werd inderdaad soms wel tot in de nacht doorgewerkt om de crematies te verzorgen.
0: Ja.
1: Als iemand bij ons vandaag... ja, een overledene wordt aangeboden om te cremeren, dan gaat het
3: gaat
1: ook
3: vandaag, gebeuren.
0: Ja, dus dat wel. Ja.
3: Dus dat vraagt ook iets in de organisatie. Dus aan flexibiliteit van medewerkers.
2: Ja. Zeker, ja. Mag ik nog even aanvullen over de ovens?
0: Ja.
2: Want we zijn afgelopen jaar overgestapt van gasovens naar elektrische ovens. Wat natuurlijk,
0: in het kader van verduurzaming.
2: Precies. Ja. En ja, die gasrekening die is inmiddels aardig geschrokken.
3: Ja.
0: Dus alleen voor de verwarming van de bitterballen, zeggen ze wel eens.
2: Ja,
0: heel onnibiele.
2: Volgens mij gaat die, die moet, ik weet niet of die elektrisch zijn trouwens. Die apparaten.
1: Die komen ook uit steamers. Ik ga het andere woord gewoon maar even niet noemen.
0: Maar goed, inmiddels zijn we weer 40 jaar verder. En in die tussenliggende periode is natuurlijk heel veel gebeurd. En wat zijn daarin eigenlijk... Dat weet jij misschien beter nog dan de Hanne. Omdat,
2: ik ben de secretaris van de stichting Beheer Crematorium Tilburg
0: voor Omstreken. Wat zijn de markeringspunten geweest binnen die 40 jaar waarvan je zegt... van dat is nou wezenlijk veranderd... binnen het crematorium, waardoor het zich onderscheidt van... want het onderscheidt zich. Want jullie zijn niet gekoppeld aan een uitvaartonderneming.
2: Nee.
0: Dat is al een groot verschil.
2: Ja, er zijn ook niet veel crematorium in Tilburg... in Nederland... die een stichtingsvorm hebben. Ja. We hebben Roosendaal, Bergen op Zoom, Breda en in Twente. En Tilburg.
0: Ja.
1: Dat zijn ook soort van onze maatjes.
0: Ja. Daar hebben wij ook, jullie denken hetzelfde ook.
1: Maar we hebben ook echt een heel fijn, heel warm contact ook. Met elkaar. Ja.
2: Goed, dat stichtingsbestuur, dat wisselt natuurlijk van bezetting. Dus als je gaat bouwen, heb je ook leden nodig die verstand hebben van bouwen. Mm-hmm. En zo kun je... Wij zijn op die manier, heeft iedereen zijn specialiteit... En zijn dan ook weer een aanspreekpunt voor Hanne, de directeur. Ja. Ja. Dus we zijn een actief, dat promoten we heel erg als we nieuwe leden vragen. We zijn een actief bestuur. Je moet wel ook meewerken als er gewerkt moet worden.
3: Ja, het is niet
2: in het crematorium, maar wel... Je hoeft
0: geen affiniteit te hebben met cremeren.
3: Nee, maar het is niet 6 vergaderingen per jaar, zoiets.
2: Precies.
0: Maar een van de dingen die achter jouw naam stond, naar een van de mail die ik van Hanne kreeg, was ideële doelstelling.
2: Ja.
0: Commissielid ideële doelstelling.
2: Nou, ik zal kijk, wij als stichting zijn eigenaar van het onroerend goed. En dat verhuren we aan de BV, waar Hanne directeur van is. Daar komt behoorlijk wat verhuurpenningen op onze rekening.
0: Ja.
2: Maar omdat we een stichting zijn. Willen wij dat geld ook indirect terug laten komen aan de bewoners van Tilburg en de omliggende gemeente. En daarom is er van begin af aan een ideale doelstelling geweest. En de laatste jaren zijn we als commissie, er zit Hanne in en Ria Kruijsen, nog een ander bestuurslid en ik.
0: Kon er niet bij zijn.
2: Nee, helaas. Maken wij een jaarprogramma met lezingen, workshops,
1: theater.
2: Die allemaal verwant zijn met rouwverwerking, dood, in de breedste zin van het woord.
0: Daar gaan we zo meteen nader op.
2: Oké.
0: We gaan heel even...
2: Maar goed, daar worden die
0: penningen aan besteed.
2: Ja.
0: We gaan heel even het gesprek onderbreken, dat is bij ons gebruikelijk. Want ik had jullie gevraagd om wat muzikale voorkeuren op te geven. En het eerste nummer is Cancao do Mar van Dulce Pontes. En dat... gaan we nu laten horen.

0: Nou ja, we hadden net over de bijzonderheden in die 40 jaar.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: En toen onderbraken we je eigenlijk, Hans.
2: Ja, oké, okay, dankjewel. Wat het fijn dat ik nog even na kon denken bij deze prachtige, tijdens deze prachtige muziek.
0: Muziek, ja.
2: Het is vooral de uitbreiding van de gebouwen. Volgens mij zijn we nu aan de vierde uitbreiding met die ruimte voor die nieuwe ovens. En we hebben ook al 40 jaar dezelfde architect. En die heeft het ook heel leuk gedaan. Ja, het eerste gebouw zijn gewoon de stenen op elkaar. Met het tweede bouw is hij 2 en 2 gegaan. Toen 3 en 3 en nu 4 en 4. En dat zie je dus ook aan het buitenkant van het gebouw. Dus dat is heel leuk.
1: Ja.
2: Dus die volume, ja, het onroerend goed wat daar staat, is, en dan op een andere plek die staan er los van. Maar goed, we hebben enorm wat gebouwen. Dat is toch eigenlijk wel het meeste, het meeste bijzondere. Ja.
0: Op een groene plek.
2: Ja.
0: Binnen in het groen.
1: Ja. Heel rustig.
0: Terwijl het toch aan de rand van de stad is. Maar.
2: Ja.
3: Vroeger was het natuurlijk echt aan de rand van de stad.
1: Ja.
3: En in diezelfde tijd is die Reeshof natuurlijk een beetje
1: gekomen. En toen langzaam zeker werd het helemaal omringd door industrie en bewoning.
3: Dus het aan één gesloten geraakt.
1: Ja. Ik vertelde dat jullie kwamen en op een gegeven moment zei iemand tegen mij van... katholiek, protestant, prima, dat is christelijk. Maar inmiddels heb je natuurlijk alle vormen van beleving. In hoeverre is daar ruimte voor? Want laten we eerlijk zijn, als je heel veel bijvoorbeeld moslimmen gaan weer terug naar hun land van oorsprong. Maar er blijven er natuurlijk ook een hele hoop hier. Hebben hele andere rituelen. Kun je daarop inspelen? Want dat vraagt natuurlijk heel veel voorbereiding, anders dan wat je gewend bent.
3: Ja, nou, nu is het zo dat wij als crematorium niet zo heel veel doen aan die voorbereiding. Dat is toch die uitvaart ondernemen met die familie. Nou, en bij ons vragen ze dan van, is dit mogelijk en is dat mogelijk? Nou is het zo dat niet alle geloven willen gecremeerd worden.
1: Nee.
3: Maar het wordt dan wel begraven.
1: Ja.
3: En naast het crematorium is ook de algemene begraafplaats, aan de Hoflaan. Dus er zijn dan bij ons ceremonies en de begraving vindt dan daar plaats. En daar is ook een gedeelte op die begraafplaats waar, ik weet niet of het eeuwigdurende graven zijn, maar wel voor hele lange tijd. En dat is toch ook waar zij wel heel erg behoefte aan hebben.
1: Ja, ja.
3: Dus wij, iedereen mag bij ons zijn. In principe, niet in principe, het maakt ons niet uit welk geloof iemand heeft. Mm-hmm. Alleen ze kiezen natuurlijk zelf wat bij hen past.
1: Ja.
3: En een crematie is niet voor iedere gezinde.
0: Nee, maar goed, dus ook voor een begrafenis kun je bij jullie terecht.
3: Kun je een ceremonie bij ons hebben en dan wordt zonder de overledene daar, daar gebracht.
0: Ja.
2: Maar er is ook een, ik kan nou even het voorbeeld niet noemen, die mensen die ook die eerste aula met mystiek reinigen, of hoe moet ik dat zeggen?
3: Ja, iedereen heeft zo zijn eigen rituelen.
2: Ja.
3: En,
2: ja.
3: En soms willen ze ook gewoon koken in de ruimte. De laatste maaltijd en bij de invoer. Soms dan dat ze daar inderdaad ook zijn. En dat daar ook nog die laatste rituelen zijn. Dat de kist daar ook pas op het laatst gesloten wordt. Dus het is, in principe zeggen wij, doe vooral wat bij jullie past en wat je daarvoor nodig hebt.
1: Ja.
3: En ons maakt het niet uit.
1: Nee, maar je moet het wel faciliteren.
3: Ja.
1: Dat is het, hè?
3: Ja. Ja. En wij zeggen, als we het maar weten, dan...
0: En dan regelen jullie het.
1: Ja,
3: dan helpen we daarbij,
1: Als je kijkt naar die 40 jaar, we hadden net over wat er zo zich allemaal heeft afgespeeld in al die jaren. Kom je nu op een jaar wat heel bijzonder is en waarin jullie heel veel activiteiten ontplooid hebben, op de rol hebben gezet. Een aantal zijn er al achter de rug.
3: Ja.
1: Maar er staan er nog een hele hoop aan te komen. En je zegt van, eigenlijk faciliteren wij alleen maar de begrafenisondernemer.
0: Ja, en het crematorium.
1: Ja, dus je doet veel meer.
3: Dat klopt. Dus wij willen er heel graag zijn voor die uitvaartondernemer, die woorddienstbegeleider, ritueelbegeleider. Nou, dat klinkt gek, maar dat zijn natuurlijk onze eerste klanten. Ja. En zij vertegenwoordigen een hele grote groep nabestaanden en gasten. Maar inderdaad, met hulp van de ideële doelstelling vanuit de stichting... willen we graag iets betekenen voor iedereen uit Tilburg en omgeving. En soms is de omgeving echt heel ver.
2: Ja.
3: Er komen mensen uit Nederland gewoon verderop. Mm-hmm.
2: Ja.
0: Omdat jullie een heel interessant programma hebben.
2: Ja, dat doen we in ieder geval enorm ons best voor. Ja. Ja. Nou ja, en het is gratis toegankelijk, hè? Dus hoeft niet voor betaald te worden.
0: Nee, maar ik heb er eens doorheen gebladerd. En dat zijn heel veel verschillende onderwerpen. Hè? Van een theatervoorstelling naar Peter van Oem. Het verhaal over rouw bij werknemers zelfs.
2: Ja,
0: is heel erg
2: ruimte.
0: Heel erg belangrijk. Manu Kersen, die dat toch een icoon is op het gebied van rouwverwerking.
3: Absoluut.
0: Ik vind echt heel... ik wist het niet, maar ik ga er doorheen en ik denk... Oh, dat is zo interessant. Want rouw is... We hebben rouw, denk ik... heel lang weggestopt.
2: Ja, precies.
3: Ja. De dood bespreekbaar maken... of verdrietig zijn onder andere mensen... en het uitspreken... Dat wordt misschien een klein beetje beter... maar het is nog steeds heel lastig.
1: Ja, op tv zijn natuurlijk een aantal uitzendingen... van Over Mijn Lijk en dergelijke...
3: Ja, mooi.
1: Die heel erg indrukwekkend zijn. Ook gisteren weer met Jelte, die overleden is. Mm-hmm. Met spieren... Dat hakt er wel in. Maar van de andere kant brengt het wel heel veel mensen op gedachten. En andere gedachten en betere gedachten dan zich alleen maar zwaar beladen voelen. Hm? Denk ik.
3: Precies, het opent de gesprekken.
1: Ja. En is dat ook iets wat jullie doen? Want er komt natuurlijk een hele groep binnen. Als het iemand is van 95, dan is het wat anders dan als je een jongere hebt. Allemaal geëmotioneerd. Hebben jullie daar ook een rol in? Of is het alleen maar die rol voor de begrafenisondernemer?
3: Wij hebben daar niet echt een rol in. Anders dan dat we willen dat die ceremonie verloopt zoals die familie het heel graag wil. Daarin doen we ons uiterste best. En als ze dan bij ons blijven voor koffie, bier en bitterballen... wat ze ook maar kunnen bedenken. Ik heb zo'n enorm fijn, zorgzaam, betrokken team. Zij vinden het zo fijn om die mensen ook allemaal een beetje in de watten te leggen.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Dus die familie die komt dan in die koffiekamer... of in de lounge, zoals we dat tegenwoordig noemen... En dan willen ze er graag voor hen zijn. Een kopje koffie, kan ik iets voor u halen? Bitterballen voor jullie. Maar het is ook echt zorgzaam.
1: Ja, dus maar waarom vraag ik dat ook? Omdat, wat Franke ook zegt, als je kijkt wat voor een programma jullie hebben neergelegd...
0: Ja, maar
1: het is wel het crimineel in Tilburg.
2: Daarom
1: vraag ik het ook, hè. Die rol, ondanks het feit dat je dat misschien een beetje ontkent... is toch veel uitgebreider geworden, mede door het stichtingsbestuur. Maar je doet alles samen.
3: We doen alles samen. Ik ben ontzettend blij dat de stichting de ruimte geeft voor dat programma.
2: Ja.
3: Op het moment dat nabestaanden bij ons de as op komen halen... dan geven wij dat programmaboekje. Soms hebben ze daar oog voor en soms hebben ze daar helemaal nog geen oog voor. Maar we zeggen eigenlijk altijd, weet je, neem dit mee. En kijk, als het moment daar is, kijk ernaar of er iets is wat, waar je op den duur graag op in wil haken of er wil zijn.
2: Hm.
3: En dat, aandacht voor het programma, dat proberen we heel erg bij iedereen neer te leggen.
2: Ja.
3: De boeken staan door het crematorium. De boeken staan ook op andere plekken. We hebben een heel mooi samenwerkingsverband ook binnen het netwerk Sterf en Rouw, Midden-Brabant. En daar wordt ook dat programma heel erg uitgedragen. Mm-hmm.
1: Wat is sterven en rouw? Ja, twee woorden zeg maar anders. Mm. Maar wat is dat?
3: Het netwerk Sterf en Rouw is een netwerk van allerlei professionals... die iets kunnen betekenen voor mensen... voordat iemand overlijdt, dus palliatief zou dat kunnen zijn. Maar ook tijdens, dus op het moment dat iemand overleden is... dat ze de uitvaart regelen of een woorddienstbegeleider... en een rouwbegeleiding daarna. En in de brede zin van het woord. We hadden net over een dame die ook uitleg geeft aan werkgevers van, nou ja, hoe kun je er nou mee omgaan als je medewerker een naaste verliest? Mm-hmm. Hoe kun je daar goed mee omgaan als werkgever? Mm-hmm. De dame zit ook in het netwerk. En ritueelbegeleiders, maar ook een aantal zeg maar zelfstandigen die gespecialiseerd zijn in rouwverwerking voor gezinnen met jonge kinderen. Ja. Ja. Als er een broertje of een zusje overleden is, is dat toch een heel ander verhaal.
1: Zeker.
3: En zo zitten er allerlei specialiteiten binnen dat netwerk. En ja, wij verwijzen daar dan ook naar.
4: Ja.
3: En vanuit dat netwerk, zij helpen ook altijd mee met dat programma.
4: Ja.
0: Ze zitten in de denktank of zo. Ja.
3: En ze voeren ook uit.
0: En ze voeren ook uit, ja.
1: Want dat is natuurlijk even een vraag naar jou, Hans. Hoe is dat idee ontstaan? Want het komt hoogschijnlijk uit jullie koker.
2: Nou, het is niet uit onze koker. Alle eer aan 40 jaar terug. Toen was die ideale doelstelling er al.
3: Ja, ja,
2: maar werd die op een andere wijze
1: vormgegeven.
2: Ja. En was er natuurlijk ook nog niet zo heel veel geld om daar programma in te investeren.
1: Maar hoe is het op een gegeven moment ontstaan? Want ik neem niet aan dat het vandaag kwam en morgen werd uitgevoerd.
2: De voorganger van Hanne, Marielle van de Heuvel, die heeft die kar ook een aantal jaar getrokken met haar netwerk. Mm-hmm. Toen was het bestuurder eerlijk gezegd ook nog niet zo intensief mee bij betrokken. Mm-hmm. Maar gaandeweg hebben we als bestuurder toch opgepakt en gezegd van ja, hallo. Wij hebben die ideale doelstelling. We zullen die directeur toch meer moeten helpen en ondersteunen.
1: Ja, ja.
2: En zowel Ria als ik vinden het ook ontzettend interessant en leuk om daar aan te werken. Mm-hmm. Natuurlijk.
0: Want waar komt dat dan bij jou vandaan? Dat je dat leuk vindt om deze verdieping erin te brengen?
2: Nou ja. Om te bedenken wie zou kunnen vragen op dit onderwerp in de breedste zin.
0: Ja, maar waar
2: kom ik dan naar zo'n Peter van Humo?
1: Ja. Ja, maar
0: waar raakt het jou? Waar raakt het thema rouw jou?
2: Dat je iets kunt doen voor de medemens. Okay,
0: ja.
2: Snap je?
0: Voor de
2: Tilburgers en de mensen uit de omgeving plaatsen.
1: Ja. Ja, ja.
2: En daarom is het ook af en toe dan denken van potverdorie. Wat jammer nou dat er op zo'n avond niet zoveel mensen zijn. En Hanne zegt dan altijd, ja, maar het gaat om de kwaliteit.
1: Wat
2: als die mensen, die spreken was interessant. En die 10 mensen, die hebben een goede boodschap gehad. En het was een mooie avond.
1: Ja, je moet kijken ook naar de bezetting. Dat is,
3: dat is soms wel zonde.
2: Peter van Uhm, die had wel een volle zaal.
1: Ja, natuurlijk.
2: En, maar goed, daar ben je dan ook blij om. Want het zou jammer zijn als hij dan
1: voor niks kwam.
2: Ja.
0: Ja, maar goed, hij trekt met zijn naam en zijn verhaal natuurlijk al. En een verhaal voor hoe ga je om met rouw bij werknemers is natuurlijk een andere doelgroep.
2: Klopt. Ja,
0: dus die is ook kleiner.
2: Goed, en dan schrijf je ook bijvoorbeeld werkgeversorganisaties aan en zo. En dan is het, dat is dan toch weer een beetje teleurstellend. Ja. Want dan is het, het is in de avonduren, weet je wel. Het is,
1: En dan wordt het allemaal lastig. Dan
2: wordt het moeilijk, ja.
1: Maar dan kunnen ze ook een HRM-manager sturen.
2: Die moet ook buiten ook de tijd.
1: Ja, maar goed. Ja.
0: Maar jullie hebben meer theatervoorstellingen, maar deze trok natuurlijk ook mijn aandacht.
2: Ja.
0: Voorkom ruzie bij de kist.
2: Hij is hoogleraar, hè, die Bernard Scholz. Ja. En ik verwacht er veel van. Dat is dus maandag 28 september. Hij heeft ook 2 muzikanten bij zich.
0: Mm-hmm.
2: Hij behandelt onder andere de erfenis van van André Hazes. En dan speelt die 2 muzikanten hebben dan ook liedjes van André Hazes die ze spelen. Ja, hij heeft in het land, hij trekt door het hele land.
1: Ja.
2: Heeft echt
1: volle zalen.
2: Ik hoop dat het bij ons ook...
0: En een mooie casus die je van alle kanten krijgt.
2: Ja, precies. Dus hij heeft hele praktische...
0: Want dit komt natuurlijk ook geregeld voor. Maak je daar in een dienst, in een afscheid ook wel eens...
3: Soms,
0: dat je daar rekening mee moet houden. Als die komt, dan moet die zo of...
3: Ja, soms dan splitst de groep zich een beetje. Dat deel van de familie aan die kant zit. En dat deel aan die kant.
1: Ja.
3: Dat is ook voor ons ook wel spannend. Een hele enkele keer, dan wordt de tijd opgedeeld. En dan hebben we 2 ceremonies.
0: Oké.
1: Okay.
3: Ja, en weet je...
0: alles kan. Ja,
3: als dat helpt, ja, dan helpt dat. Ja. Uiteindelijk gun je iedereen een goed afscheid.
1: Ja, ja.
3: Dus, maar dat is soms echt wel ook wel ook voor ons spannend.
1: Ja. Ik kan me dat voorstellen. Ja, voor de overledene maakt niks uit.
3: Nee, nee. Nee. Maar ja, nou goed, dat afscheid. Je wil niet dat er iets gebeurt.
0: Nee.
1: Ja. Nee. Als ik even naar jou kijk. Jij zit nu een aantal jaren bij het crematorium. Jouw werk daarvoor was van een heel andere soort. Wat bewoog jou ertoe om te solliciteren op de functie van directeur van een crematorium? Daar moet meer achter zitten dan van ik wil een nieuwe baan met een hoger salaris. Hoef je niet over uit te laten? Nee, verder over het laatste?
3: Nee. Nee. Ik ben nu vijf jaar ben ik directeur van het crematorium. Mijn baan was wel anders, niet zo heel anders. Want ik heb hiervoor de natuurbegraafplaats in Hezen mee op mogen zetten. Dus het was wel in dezelfde branche. Maar een natuurbegraafplaats is iets heel anders dan een crematorium. Dat was redelijk nieuw. Het crematorium bestond op dat moment 35 jaar. Wat heeft mij bewogen? Er hebben meer mensen mij gevraagd. Mij maakt het niet zo heel veel uit wat mensen kiezen. Het is zo fijn dat ze kunnen kiezen. Mm-hmm. Kies je voor een crematorium, kies je voor een begraafplek. Maar wat ik heel bijzonder vind aan Crematorium voor Tilburg is dat het van een stichting is. Dat de meeste mensen uit Tilburg en omgeving komen. Dat we niet onder een grote keten vallen. Dus dat we inderdaad ook echt zelf kunnen bedenken van wat willen we met dit bedrijf. Nou, en Hans schetste net al dat het bestuur ook van allerlei disciplines komt, zeg maar. Dus dat ik kan hen ook bevragen. We bedenken ook de toekomst van het crematorium ook heel erg met elkaar. Er zit heel veel ruimte in. En de bevlogenheid van iedereen die daar werkt, ja, daar word ik echt heel erg blij van. Ik ben heel erg trots op het crematorium. Ze zijn een van de grootste van Nederland. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Maar ook het team van mensen. We krijgen zoveel mooie complimenten over de zorgzaamheid, de vriendelijkheid, de aandacht. Eigenlijk kan alles bij het crematorium. Dat zeg ik altijd, alles moet wel veilig
1: zijn. Heel veel.
3: Ja, precies. Ja. Maar het is echt een... Ja, ik ben trots op die plek.
1: Ja, ja.
3: Een mooi team, mooi crematorium, fijn bestuur.
0: Dat is wel heel belangrijk, hè? Ja.
3: Heel belangrijk.
0: Dat de samenwerking heel goed
1: is.
0: Want dan kun je van 1-1 3 maken.
1: Ja. Ja. We gaan nog heel even dan dat gesprek onderbreken, want er zitten nog heel veel mooie dagen in de lucht. En de lucht in mooie dagen.
0: Is dat
1: van Gerard van Maasakker.
2: Okay. Ah.

0: Ja, dit was Geert van Maasakker. Je liet je net even ontvallen dat er nog een aantal mooie plannen op stapel staan. Misschien naar aanleiding van het feit dat je in je vorige baan bij de natuurbegraafplaats in Hezen werkte. Wat gaan jullie ontwikkelen rondom het crematorium hier in Tilburg bij de Boddenweg?
1: Nou, we hebben, de stichting heeft een mooi stuk aangebouwd waar de nieuwe ovens in geplaatst zijn, dus de elektrische ovens. En het hele stuk daaromheen is opnieuw aangeplant en aangelegd. Veel meer diverse beplanting, natuurlijker. En ze hebben me beloofd dat ze met mij het hele buitengebeuren, dat we dat opnieuw gaan bekijken en in fases. Hè. Natuur laat zich ook niet dwingen. Maar we willen daar een natuurlijker, natuurlijker plek met meer diversiteit van gaan maken. Ja,
0: als je dat zo zegt, dan heb je daar best een idee over. Maar wat stel je je daarbij voor?
1: Iets minder heggetjes, iets minder klinkers. Maak je niet ongerust. Parkeerplaatsen komen er ook nog bij. Maar eigenlijk de ruimte om het gebouw met meer beplanting. En ik vind het nu ook heel mooi. Zeker met het voorjaar wat we nu hebben gehad. Ja. Met veel water en veel zon. Ja. Het ziet er echt prachtig uit. Ja. Dus dat, maar dan langzaam net wat meer natuurlijk.
2: Ja, wat ook weer leuk is, we hebben nog niet zo lang geleden is er een nieuw bestuurslid toegetreden die bouwkundige achtergrond ook heeft. Komt overigens uit Goorle, Charlie Verhagen, die zit bij ons in het bestuur. En dat is dan weer mooi, want er komt er weer een frisse wind binnen en die ziet dan die gebouwen en die heeft daar ook weer zo zijn ideeën over. Dus die kunnen we nu ook meteen mooi meenemen als we dat gaan aanpakken.
0: Ja, dus heel veel disciplines hebben jullie ook gewoon zelf in huis.
2: Nou ja.
0: Laat ik het zo zeggen, die van toepassing zijn op het hele gebeuren.
2: Ja. Ja. Ja.
1: En dat is dan de natuur. Waar we ook nu naar gaan kijken is. Het is voor gasten soms best wel ingewikkeld waar ze moeten zijn. Dus de signing, ik noem dat ook beboarding.
0: Ja, de wegwijzering.
1: Die gaan we ook nu aanpakken in de hoop dat mensen ook beter kunnen vinden waar ze moeten zijn. Maar ook door die nieuwe aanbouw aan de achterkant is eigenlijk een veel mooiere, een mooier geheel aan de achterkant ontstaan. We merken nu dat eigenlijk de voorkant dan eigenlijk ook weer
0: wat meer verdient.
1: Ja, dus daar zijn we nu naar het kijken om te zorgen dat die voorkant meer aansluit bij het geheel en ook bij de achterkant. Waardoor de ingangen beter zichtbaar zijn. En als je dat gaat doen, dan moet je ook met de beplanting weer iets gaan doen. Dus het wordt een mooi project.
3: Maar jullie zijn voorlopig nog niet klaar.
2: Nee.
1: Gelukkig
3: maar
1: niet.
3: Als je al ooit klaar bent. Want we hebben al zo even in vogelvlucht naar 40 jaar gekeken. En in 40 jaar is sterven en rouw veranderd. Ja. Zijn de vormen waarin dat kan veranderen. Maar we hebben een paar keer die elektrische ovens gehoord. Eén uitdaging die jullie nu ook hebben is die verduurzaming, toch? Dat is toch ook een ontwikkeling waar je een aantal jaren bij een crematorium
2: niet aan zou denken.
3: Niet aan zou denken, precies. Maar wat je als moderne organisatie wel moet doen.
0: Ja,
3: wat voor jullie ook een uitdaging is. Ja,
0: en het is niet zo makkelijk. Want vandaag stond er een artikel dat in een WIM in Os een crematorium had. En dat is niet aangesloten op een net. Want in het kader van de netcongestie krijg je geen stroom.
2: Ja.
0: Ja, dan kun je alles hebben.
2: Ja.
0: Maar het schiet niet op.
2: Nee.
0: En een vaccin erin, dat gaat niet lukken.
1: En daar hebben we nu echt mee te maken.
0: Ja. Jullie ook.
1: Een soort van. De ovens, het crematorium had twee gasgestookte ovens. Ja. De ene is 40 jaar geleden in gebruik genomen en de ander 33, 34 jaar.
2: Ja, volgens mij wel. Ze waren over de datum.
1: Dus het was, en zeker corona heeft ook echt wel die ovens heel hard laten werken.
0: Ja.
1: En ze waren aan vervanging toe. Ja, en dan wil je mee in de tijd. Mm-hmm. Verduurzaming. En dan wil je naar elektrische ovens. Maar ook wij kregen geen grotere aansluiting. En dat is heel spannend geweest. Ja. We zijn ongeveer een jaar bezig geweest om uit te zoeken of eigenlijk al onze processen doorgang konden hebben met elektrische ovens. Hm. Nou, en dat, daar hebben wij met de installateur uiteindelijk groen licht op gekregen van het moet gaan.
0: Ja.
1: Als je zorgt dat het onderhoud van de ovens niet tegelijk plaatsvindt, want een elektrische oven is eigenlijk altijd aan.
0: Aan, hè? Is nooit uit.
1: Nee, dus op het moment dat je ze allebei tegelijk uitzet en tegelijk weer op,
2: dan krijg je een boost van de zwaard van de aansluiting niet aan.
0: Nee, dan wordt de centrale in Geert Rellenberg wordt roodgloeiend.
1: Ja. Oh. Nee, dus als wij daar goed regie in nemen, ja. Nou dan lukt dat. Dus wij zijn heel erg blij dat wij niet geen nieuwe gasgestookte ovens moesten kopen. Want dat was anders het alternatief geweest.
0: Ja. En dan gaat de prijs van de energie een hele grote rol spelen. Ja. Veel meer dan nu.
1: En dat is jammer. Dus moet je niet elektrische ovens draaien. Ja. Dat is echt een enorme verduurzaming geweest.
0: Ja.
3: Dus een mooie veelzijdige rollen en inhoud hebben jullie allebei.
2: Ja.
3: Hè?
2: Dat is ook wel leuk als je dan vertelt, hè, ik werk niet meer. Dus dan vragen ze van, wat doe je dan? Nou, ik ben onder andere secretaris van het stichtingsbestuur van het crematorium. En dan krijg je, dat is niet zo'n spannende functie, denken mensen dan. Hè, wat saai. Maar ik zeg dan altijd meteen maar de samenstelling van het bestuur. Toen ik erin kwam, kende ik niemand van die mensen. Ja. En zo hebben de meesten dat zo ervaren ook. Ja. Nieuw bestuursleden, dat het toch een bijzondere taak is en een bijzonder gezelschap ook is.
0: Ja.
3: En je kijkt daar op een bepaalde warme manier bij.
2: Ja,
3: dus
2: daar ben ik heel blij.
3: Het is
2: eervol om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Ja. En dat hebben we allemaal zo.
0: Ja,
2: een hele goede klik. Ja. Ja. Met de bestuursleden en met Hanne. Dus wat wil je meer?
0: Ja. Ja, jij brengt de geschiedenis mee natuurlijk.
2: Nou, geschiedenis. Zo lang zit
0: er nog wat langer in dan.
2: Maar onlangs hebben mensen afscheid genomen die 25 jaar lid waren van het bestuur. Ja. Nou, dat is misschien al iets te lang. Maar
0: een voorzitter mag 2 termijnen, hè? En daarna moet het afgelopen zijn.
2: Ja.
0: Secretaris.
2: We hebben pas een nieuwe voorzitter, Paul Gerritsen.
1: Ik zie ook inderdaad dat buiten dat ze verschillende disciplines hebben, waar ik inderdaad ook informatie kan vragen, is het ook zo dat je ook ziet dat het bestuur het ook gewoon heel erg leuk vindt om elkaar te ontmoeten.
0: Ja.
1: Dus dat, het is gewoon een hele fijne werksfeer en situatie met elkaar.
0: Ja. Als dat je bij Pasen komt, wie is dan de beslissende factor?
4: Ligt eraan waaraan, hè?
2: Ja. Je hebt een BV met een directeur. En de leden van het stichtingsbestuur vormen de AVA. En we hebben een agenda en onze taken als stichting. Hmm. En als eigenaar bijvoorbeeld van het onroerend goed.
0: Ja. En weet je waarom ik dat vraag?
2: Nee.
0: Het volgende nummer.
2: Ah, de Bos. De Bos.
0: Ja. Dat gaan we laten horen, de Bos.
5: Oh, je
2: bent
5: een aardige intro.
2: Ja, heel mooi, heel mooi.
0: Ik kondig hem wel anders aan.
5: Ja, ik hoor het.

0: Dit was Diana Ross met de Boss. En dan weet je meteen wie de baas is.
1: Ja, zeggen ze. Ieder over zijn eigen stukje, toch?
0: Ja, dat bedoel precies. Ik. Ja. We kregen net van jullie een hele mooie attentie. En dan zou het fijn zijn als je daar iets meer over wilt vertellen. Ik doe hem open. En dan denkt iedereen, een mooi stukje hedera. Maar er zit veel meer achter.
1: Ja, het gaat hierom.
0: Het gaat om dat stukje zilver. Noem ik het maar. Wat zit daarachter? Wat zit daarachter?
2: Nou, in het kader van het 40 jaar bestaan van de stichting... kwam Ria Kruijsen op het idee... dat er is helemaal geen Tilburgse requiem. Nou, ja, we noemen het Tilburgse requiem. Er is ook wel wat kritiek op, want het is geen katholiek muziekstuk...
1: Ja.
2: Maar toch blijven we het zo noemen, want zo is het nou eenmaal.

0: Ja, in 5 delen, ja. En de première was in de concertzaal. We
1: Ja.
0: hebben de concertzaal afgehuurd en we hebben het. Ja, allerlei gasten genodigd. En ja, we waren natuurlijk super trots dat
1: Ja,
0: dat waar
1: maar goed, dan heb je.
0: tegen horen
1: Ja.
0: werd
1: Ja,
0: gebracht.
1: maar dan heb je dus dit. En wat doe je daar dan mee?
0: Nou,
1: Want
0: wat
1: dat
0: doe
1: is
0: je daar nou
1: natuurlijk de
0: mee? We
1: essentie.
0: zijn daar natuurlijk enorm allemaal aan het promoten.
1: Ja.
0: En ook weer RIA heeft geregeld dat afgelopen jaar was bij de 4 mei herdenking in de Rijkskerk in Tilburg is er een gedeelte gedraaid. En het volgend jaar proberen we om muzikaal, dus om met een kleine
1: Live,
0: bezetting,
1: ja.
0: daar ook weer de muziek ten gehoor te kunnen brengen. Ja, het is natuurlijk heel beperkt waar je dat kunt laten horen. Maar het is prachtige muziek.
1: Ja, maar het hoeft niet beperkt te zijn. Want als je weet dat Mozart heeft hier ook een requiem
0: Ja,
1: geschreven, dat wordt overal wordt dat
0: ja.
1: gespeeld.
0: Ja,
1: En dat
0: ja.
1: heeft niets te maken met een begrafenis of een
0: Nee,
1: crematie of zo.
0: precies.
1: Dus
0: Maar
1: wat dat
0: goed.
1: moet het kunnen.
0: Alle eer en glorie voor Ron Anthus,
1: Ja,
0: maar
1: tuurlijk. Ja.
0: om
1: Maar
0: nou
1: jullie
0: meteen
1: zijn
0: over Mozart te gaan beginnen, dat is natuurlijk niet
1: Nee,
0: zo.
1: maar zo
2: Maar
1: bedoel
2: jullie
1: ik het
2: zijn
1: ook
2: er
1: niet. Dat weet
2: heel
1: je.
2: trots op
0: Ja.
2: dat dit
1: Nou,
2: mogelijk is.
1: we gaan het in ieder geval laten horen, zeker.
2: Ja, een
1: En
2: stukje eruit, hè, zit
1: ja,
2: er tegen.
1: nee, niet het
0: nee,
1: verleng
0: nee,
1: van,
0: nee,
1: zit je
0: nee, nee.
1: tweeën vast.
2: Ga jij maar eerst het goed luisteren. Dat
1: Oh
2: is
1: God.
2: jou al, dat is jou al besteed.
1: Ja.
2: En dan pik daar wat stukjes uit die we hier.
1: Ja.
3: Ja. Maar en wat wel bijzonder is, de goede luisteraar gaat er iets in herkennen.
1: Ja.
0: Ja,
1: Nou, ik
0: ja,
1: laat me verrassen dan.
3: ja, ja.
1: Zo houden.
2: Zo cliffhanger nu.
1: Ja,
2: Yes, zo.
1: bijna
0: Precies,
1: cliffhanger, want de
0: mooi.
1: cliffhanger staat daar voor jou. Want je brengt dat niet voor niks mee.
3: Nee, ik heb hier een. Het crematorium van Tilburg heeft een logo. En dat is de klaproos. En ik heb een klein potje meegenomen. Een stenen potje. Staat op Red Poppy. Van het crematorium. Er
1: Kijk.
3: zitten zaadjes in.
2: Oh,
3: Van de
2: gelukkig.
3: klaproos.
1: Gaan we.
3: Heb ik voor jullie meegenomen. Dus
1: Heel leuk.
3: strooi ze
1: Ja.
3: vooral
1: Dank je
3: lekker
1: wel.
3: uit. Want de natuur vindt dat
1: Ja, die
3: fijn.
1: vindt dat zeker prachtig. En
3: Ja.
1: je ziet het ook steeds meer langs de bermen van de grote snelwegen en zo.
3: Ja.
1: Dat is echt wel leuk.
2: Fijn
3: is
2: en dat
3: dat,
2: staat
3: hè?
2: erop. Fijn dat je er was. Fijn dat jullie er waren.
1: Ja.
0: Oké, dank je
1: Ja.
0: wel.
2: Supermooi.
0: Fijn dat wij uitgenodigd zijn.
1: Ja, mooi dat jullie dit werk doen. Want iedereen heeft daar toch behoefte aan. In welke vorm dan ook. En dat vind ik heel knap.
3: We doen het graag.
1: Ja.
3: Fijn dat we hier vanavond ook aandacht voor het programma mochten
1: Zeker.
3: hebben.
1: Ja.
3: Want we vinden het gewoon heel erg fijn als veel mensen daar naartoe komen.
1: Ja, en
2: Waar
1: voor
2: kunnen
1: degene.
2: ze het vinden? Gewoon op de
3: Op onze
2: website.
3: website
2: Ja.
3: staat
2: Ja.
3: het programma.
1: Ja, en mocht je toevallig in het crematorium moeten zijn, dan liggen daar ook de boekjes
0: Ja.
3: Ja.
1: voor iedereen voor het pakken.
0: Ja.
1: Zeker. Ja?
2: Maar het zou zonde zijn als je daarop moet wachten.
1: Ja, want.
2: Omdat er echt interessante
3: Ja.
2: dingen in staan.
4: Hoor je
1: zo.
4: Niet.
2: Oh ja, nee. Dus.
4: Dat is handige.
2: Ja. Ik zeg, het is zonde om erop te wachten tot je naar het crematorium
1: Zou moeten.
2: zou moeten
3: Ja.
2: gaan.
1: Ja.
2: Want er staan hele mooie dingen in die nog. In iedere maand is er iets, hè?
3: Ja, en
0: Ja.
3: soms
2: en soms
3: meerdere,
2: meerdere keren,
1: Ja.
2: ja.
1: Ja. Nou, onze complimenten in ieder geval voor het feit dat jullie zo'n mooi programma hebben bedacht. En heel veel succes daarmee. En mocht het nodig zijn, dan zien we elkaar graag een keer weer hier aan deze tafel. Niet daar.
0: Oké.
3: Nee. We komen hier.
2: Ja.
1: Goed zo, heel
2: Dan
1: fijn.
2: besproken.
1: Dank je wel
2: Dank je
1: voor jullie
2: wel.
1: komst en voor jullie mooie verhaal.
3: Dank je wel dat we er mochten zijn.
1: Ja,
4: en
1: oké.
4: we sluiten meteen even op.
1: Ja.
4: Volgende week zijn we weer, het is 9 uur. 2 uurtjes weer voorbij gevlogen, jongens.
0: Ja.
4: Volgende week
1: Dan,
4: nee, we hebben de laatste uitzending, Terry.
1: 9 juli.
4: 9 juli.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dan gaan we er even een aantal weken
2: tussenuit.
1: En begin september zijn we er weer.
2: Ja.
4: Oké.
2: Okay.
4: Hey, ik zou zeggen tot volgende week.
1: Tot
2: volgende
1: Ja.
2: week. En waar gaan we dan mee uit?
4: Met niks.
2: Oh, met niks. Oké. Okay. Ja. Jammer.
4: Nee.
1: Ja. Helemaal goed.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed.

0: Met muziek, alles over cultuur en Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Lokale Omroep Goorland. Niet normaal, zo lokaal.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riool.